0: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse Rommelmarkt. Dag luisteraars, het is bijna weer zover. De Stolwijkse Rommelmarkt, dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolwijk staan zo'n 35 kramen... met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolwijkse Rommelmarkt.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3 uur 's middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

regio-info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Info. De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. De Negen Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negen Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 2:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 middags. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negen Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
3: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
2: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
4: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is samen eten, samen praten en de verbinding zoeken. Het evenement is een initiatief van Krimpende Waard Intercultureel. Op vrijdag 19 juni vanaf 5 uur 's middags op de Oranjeplaats in Schoonhoven.

0: Info.
1: Een dag vol muziek.
2: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimp aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimp aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimp aan de Lek.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06-18-24-7887. Dat is 06-18-24-7887.

TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV.

0: Ik krimp een urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
3: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
2: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
4: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
2: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de hervormde kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

regio-info. Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

Kamer TV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpende Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpende Waard te ontdekken. En dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
3: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort.

0: je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
2: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Nee. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Goedemorgen Krimpene Waard. Ons motto is breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpene Waard.
5: Goedemorgen.

0: op maandagmorgen, wou ik zeggen. Maar het is donderdagmorgen. Een hele goede morgen allemaal. U denkt misschien, die van de Berg, die is in de war. Die hoort daar niet te zitten. Nou, normaal zit Gerrit hier altijd. En natuurlijk ook Nico. Nico is een lekker poosje op vakantie. Nou, hij treft het. Ik weet niet waar hij is. Maar het is heerlijk weer. Het is al 20 graden in Bergambacht. En het wordt zeker wat meer vandaag. En ik hoop daar nog even over te praten met onze eigen weerman Gerard van der Straat. Ja, en als u wat te melden heeft, dan kunt u dat doorgeven op 018-289-0182. Ja, misschien vraagt u zich af, waar is die Gerrit dan? Ja, dat vragen ze hier in de studio ook allemaal. We gaan hem straks eens even bellen wat hij aan het doen is. Nee, hij heeft al een paar weken geleden gevraagd of ik het programma over wilde nemen. Omdat hij wat anders moest doen, maar wat hij precies moet doen, daar gaan we het zo nog eens even lekker over hebben.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, fijn dat je luistert. Tot de klok van 12 uur, muziek en informatie. Ik begrijp altijd dat Nico en Gerrit wat meer Nederlandstalig draaien. Dus ik heb wat meegenomen. Het zal ongetwijfeld een iets ander programma zijn dan van Gerrit en Nico. Maar we hopen toch dat je blijft luisteren. Tot de klok van 12 uur zijn we er met muziek en informatie.

0: Er is gevuild in de lucht. Nou, hij is lekker blauw. En ik zag wel wat van die vliegtuigstrepen en zo. Maar verder viel het hartstikke mee. Justin de Wild op de radio bij RTV Krimperwaard. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben een tijdelijke conceptakkoord in de nacht van woensdag op donderdag al ondertekend. Ze zouden het eigenlijk vrijdag doen, maar ze hadden er zo zin in waarschijnlijk. En volgens Iran zijn de 14 punten uit de overeenkomst gelijk van kracht. Er stond ook in, zeiden ze in Iran, dat Amerika een onkostenvergoeding zou betalen voor alle bommen die ze neer hebben gegooid. En alles wat vernield is, zal dan weer vergoed worden. Maar ja, dan zegt Trump weer, nee hoor, ik betaal nog geen dubbeltje. Dus hoe dat allemaal weer zit, dan zitten nog wat haken en ogen aan hoe dat allemaal gaat worden. Ik ben zeer benieuwd, maar we wachten het maar even af.
1: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees@rtv-krimpenerwaard.nl. Dank u.

0: van de havenzangers. Oh, Heide Roosje. Nou, ik kwam hem tegen. Ik denk, nou, die gaan we even draaien. Dat vinden de mensen leuk. En we hebben er nog meer. Dus ik heb zo'n hele cd met allemaal van die leuke nummers. Gaan we zo nog wat van draaien. Oudervereniging Balans daagt de staat voor de rechter omdat naar schatting 70.000 kinderen, je houdt het niet voor mogelijk, in Nederland niet naar school gaan. Deze thuiszitters willen dat wel, maar vanwege bijvoorbeeld hun leer- of gedragsproblemen wil geen enkele school ze les geven. En het gaat dan meestal om kinderen met hoogbegaafdheid of autisme. Maar de groep is veel breder dan dat. Nou ja, wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Maar je zou toch zeggen, als je niet naar school gaat, dan leer je weinig en dan gaat het niet goed met je. Dus we wachten het even af. We zijn zeer benieuwd hoe het gaat.
1: Hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, als dat zou kunnen, heel graag. Want er hebben we trek in. En zet gelijk maar een hele pot, want we zijn er tot 12 uur vanmorgen.

0: dat heb je altijd. Als het dit soort weer is, dan worden de mensen altijd een beetje verliefd en zo. Vandaar deze plaat van Andy Kim. Baby, I love you. Ja, ik zei het al begin van het programma. Heel veel mensen willen toch eigenlijk wel weten waar die Gerrit uit hangt. Dus we hebben hem even gebeld. Gerrit, goedemorgen. Wat ben jij aan het doen op deze donderdagmorgen?
1: Ja, goedemorgen Gert. Nou, ik zit met mijn collega Esther. Zit ik hier bij het parkeersexamen in Krimpen aan de IJssel. Waar een aantal scholen aan meedoen, bijna allemaal.
0: Zo.
1: En het aantal deelnemers zou rond de 300 zijn. Dus wat dat er gaat, is het weer een hele pluk leerlingen. Dus kijken of ze dus voorrang geven, richting geven. Geen rare dingen doen, geen wheelies. Want dat hoort er allemaal niet bij natuurlijk. Hè?
0: Nee, zeker. En ook geen telefoon in de hand natuurlijk. Want dat willen ze ook nogal graag doen tegenwoordig. En hoe is het persoonlijk? Heb je al gezorgd dat je het niet heet krijgt? Een bakje water of zo? Misschien met je voeten in een bakje water of een paar flesjes water erbij?
1: Ja, dat is allemaal netjes voor gezorgd. We hebben zelfs broodjes voor het eten. Dus wat dat er gaat, we zitten in de zon onder een boom. Dus wat dat er gaat, ik heb wel mijn hoedje op, dus voor alle zekerheid. Nee, er is wel voor gezorgd, Gert.
0: Ja, en tot hoe lang moet je dat nou doen? De hele ochtend?
1: Ja, het is, als ik het goed had, Esther was tot 2 uur geloof ik, hè? Tot 2 uur.
0: Zo.
1: Dus het is een aardige koppel, hè?
0: Ja.
1: Er is elke keer een minuut, anderhalf tussen zitten voor. Dus ze vertrekken per 2. Dus ja, dan rekt dat een beetje uit natuurlijk. Hè?
0: Ja, als er nou toevallig kinderen bij zitten met een fatbike, worden die er gelijk uitgehaald of ga je die ook gewoon beoordelen?
1: Nou, wat ik begrepen heb, mogen die niet meedoen. Dus dat valt niet onder de fiets. Ik heb ze niet bij de start. Ik ben even geweest kijken natuurlijk. Toen de wethouder Jansson, die heeft ze gestart, zoals dat heet, met een toeter.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb geen vetbike gezien, maar ja, het is wel van horen dat verteld van jongens, geen vetbike, want dat valt niet onder de gewone fietsen.
0: Nee, dat is toch een...
1: Kijk, er komt toevallig een hele groep aan.
0: Kijk, dus jij moet nu een beetje opgeletten, Gerrit.
1: Ja, kijk of ze geen losse handjes hebben, weet dat, hè?
0: Ja, nee, hartstikke goed. Nou, veel plezier nog vanmorgen en beoordeel ze allemaal goed. Gaan wij nog even een leuk plaatje voor je draaien van Corrie en de Rekels.
1: Oké, dankjewel en goed succes met je uitzending. Hè?
0: Ja, dankjewel en tot de volgende keer. Groetjes.
1: Hoi, doei.
2: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd RTV Krimpen het Waard.

Corrie en de Rekels. Oude nummer 1 uit 1971 stond toen jarenlang... Nou ja, jarenlang is overdreven. Maandenlang nummer 1 in de top 40. Kan je bijna niet meer voorstellen, maar het is toch echt wel zo. We hebben nog een berichtje, want bijna 250.000 jonge werknemers... wil meer uren werken dan zij nu via hun contract doen. Meer dan 2/3 van de werknemers jonger dan 30 jaar... wil liefst fulltime aan de slag, terwijl slechts 53% dat daadwerkelijk doet. Ik dacht altijd dat die mensen, dat die jongelui geen zin hadden om 5 dagen in de week te werken. Ik had ook een paar collega's, die wilden gewoon 4 dagen... want die wilden ook wat tijd voor hunzelf en zo. En daardoor, omdat al die mensen niet fulltime werken... zijn er bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Je houdt het niet voor mogelijk. Dus ja, wij zeiden vroeger altijd, toen ik jong was... ja, toen waren de huizen wel een stuk goedkoper dan nu... maar dan wilde je altijd wel een overuurtje maken... want dat was goed voor de hypotheek. En dan kon je nog eens een keertje uit eten met moeders de vrouw... of je kon eens een keer naar een pretpark. Maar de tijden zijn geloof ik toch een beetje veranderd allemaal. Ja, dat kan gebeuren.

0: Nou, je kan ook gewoon zeggen Hollandse ijs, want het is hier net zo lekker. Nou ja, het is in Spanje, geloof ik, in Frankrijk rond de 40 graden. Dat is ook helemaal een beetje veel, maar nou ja, zo'n 5, 26 graden is toch wel lekker. En als je het erg warm hebt, dan ga je gewoon met je voeten in een bakje water zitten. Of je laat zo'n zwembadje vol lopen. Dat moet je dan één keer doen, niet te veel, want dan kost het te veel water. Maar lekker in een zwembadje zitten in de tuin. Maar je kan ook gewoon naar het zwembad gaan. We hebben heel veel, nou, een stuk of 5, 6 openluchtbaden in de Krimpenermaat. En daar kunt u lekker gaan zwemmen. Dat is ook hartstikke lekker. Elke dag even een duikje nemen. Je gebruikt al je spieren. Hartstikke goed allemaal. We gaan een plaatje draaien eigenlijk. Van de jongens en de meisjes die bezig zijn met surfrock. Want ze zijn druk aan het opbouwen. En morgen, zaterdag en zondag, dan gaat het allemaal gebeuren.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over 2 podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock editie 2026.

nou een lekker cakeje bij de koffie? Zal misschien ook wel lekker zijn. Ja, of zeg je van nou, joh, we nemen geen koffie. Het is te warm. Nou ja, een bakje koffie of een bakje thee is altijd wel lekker. Ze zeggen altijd als, als het warm is, moet je ook wat warms drinken. Ja, dat is nou ook helemaal zo. Dus gewoon even doen. We gaan straks nog even een plaat draaien voor de jongens op het dak. Want we krijgen hier bij de studio een nieuw dak. Nou ja, krijgen. We moeten het wel zelf betalen natuurlijk. Maar goed, ze zijn druk bezig en dat gaat wel een paar dagen duren. Dus als ze nu nog wat hoort, dan zitten ze op het dak. Ja, niet hopen dat ze doorheen zakken, dat ze opeens hier in de studio liggen. Maar dat zal wel meevallen, denk ik. Dat komt wel goed. Ja, het zonnetje schijnt, er zijn wel blij mee. Alleen, ja, wij hebben thuis de taken een beetje verdeeld, zeg maar. Dus mijn vrouw werkt en ik werkte ook natuurlijk. Dus we doen alle twee wat in het huishouden. Dus ik dacht, ik ga de schuifpuim eens even zeemen. Ja. Nou, weet ik hoe lang bezig geweest gisteren, zeempie en met een speciale ruitendoek er nog even overheen. Nou ja, kom ik vanmorgen uit mijn bed, staat de zon op die schuifpui. Ja, daar word ik zo verdrietig van, dan denk ik, nou, ik kan wel weer beginnen. Maar dat ga ik niet doen, want er is geen zin in. Maar bedoel, moet er misschien een gordijn voor hangen of zo, dan zie je het allemaal niet zo erg. Maar goed, misschien heeft u dat ook. En denkt u, jeetje. Nou, ga lekker op een stoel zitten, neem een bak koffie en luister een beetje naar de radio. Dan komt het ongetwijfeld goed. We gaan een plaat draaien uit de jaren 60 van Andy Williams. En die begint heel rustig, maar hij is wel heel mooi.

0: van Andy Williams hier op de radio bij RTV Krimperwaard. Uit de jaren 60. Ik kwam er tegen en dacht, nou, die gaan we gewoon even draaien. De olieprijzen zijn gisteren verder gedaald nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten om de oorlog te beëindigen. Dat betekent dat de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Kunnen alle bootjes er weer doorheen, ook de tankers. Een prijs van een vat Brentolie daalde naar ongeveer 67 euro. En ook een vat Amerikaanse olie daalde naar $75. Handelaren zijn optimistisch over het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Nou ja, ik ben pas enthousiast als er 40 cent vanaf gaat ongeveer. Ja, dan zitten we weer een beetje op het oude tarief. Want je moet het allemaal toch betalen. En als ik dan wel eens in het weekend wel eens naar mijn schoonmoeder ga en dan zit ik op de weg, dan denk ik, jeetje, wat is het druk. Zij zelfs nog in de file. Dus we rijden er niet minder om. Maar dan kunnen we misschien met dit warme weer van het geld wat we nou overhouden van de benzine, misschien eens een keer een lekker biertje kopen of zo.
1: Zomerknaller. Het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: McKenzie. Hallo, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar TV Krimperwaard. We zijn er tot 12 uur. En misschien denkt u, hey, ik hoor geen Nico, ik hoor geen Gerrit. Nee, deze keer is het gewoon Gert. Nou, ik hoop niet dat u dat erg vindt. Ja, het openbaar vervoersbedrijf van Milaan heeft meerdere mannelijke trambestuurders per direct geschorst omdat ze beelden van vrouwelijke passagiers in een WhatsApp-groep zouden hebben uitgewisseld. Daarbij zouden ze ook seksistische opmerkingen hebben geplaatst. De bestuurders zouden commentaar hebben geleverd op beelden van bewakingscamera's waarop de gezichten, de benen, de borsten en de dijen van vrouwelijke passagiers te zien waren. Want dat is zeker niet zo druk, die mannen, als ze daar alleen maar tijd voor hadden. Maar in ieder geval, ze zijn geschorst en of ze terugkomen, we weten het niet. We wachten het even af. We zijn zeer benieuwd met z'n allen.

0: Zo is dat. Ja, hartstikke leuk. Ja, Paulus in de studio, luisteraars. Dan raakt de boel gelijk ontregeld. Want dan zitten we altijd even gezellig te kletsen. Want er zijn altijd weer items waar we aandacht aan willen besteden. En dat gaan we ook zeker doen hier bij RTV Krimpermaat. Wie zelf geen belastingaangifte doet over het inkomen, is overgeleverd aan de schattingen van de Belastingsdienst. Die zet vaak te hoog in, waardoor mensen soms duizenden euro's te veel aan belasting betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie, belastingen, toeslagen en douane. Dus vult er maar gewoon in, dan gaat het in ieder geval goed. Want anders word je denk niet zo blij.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpermaat.

0: heeft hij hem stiekem opnieuw ingezongen. Rob de Nijs. En het werd zomer. Nou, dat kunnen we wel zeggen. We hebben regen zat gehad. Het mag best wel wat regenen natuurlijk. Maar als dat dan gewoon 's nachts gebeurt, dan vinden we dat helemaal niet erg natuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar RTV Krimpen de Waard. We hebben nog een berichtje over de winkeliers. Want de winkeliers hebben het eerste kwartaal van 2026... gemiddeld 2,2% meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. De online verkoop die groeide het sterkst. Bij supermarkten steeg de omzet 2,5% in het eerste kwartaal, terwijl de speciaalzaken zoals bakkers en slagers juist een daling lieten zien van 1,2%. Dat heeft er misschien mee te maken dat, ja, als je een tientje hebt, kan je maar een tientje uitgeven. En dan moet je toch een beetje verdelen waar je het doet. En dan denk je misschien, ik koop een bol brood bij de supermarkt. En ik haal even een sausijsje ook bij de supermarkt. Want die zijn over het algemeen wat goedkoper dan bij de slager en bij de bakker. Hoewel het bij de slager en bij de bakker natuurlijk veel lekkerder is. Maar je moet keuzes maken. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: I love you.
1: Bonnie M. En Sunny. Later nog eens een keertje uitgebracht door Bonnie M. Lekker plaatje, gaat over de zon. Nou, hij schijnt lekker. Het is al inmiddels alweer 2 graden warmer geworden. Het is alweer 22 graden in Bergambacht bij de studio van RTV Krimpenerwaard. Het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken wordt door slechts 6 op de 10 vaders opgenomen. Dat is minder dan eerder werd geschat. Vaders die weinig of juist veel verdienen, maken het minst gebruik van het verlof. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ja, die denkt er natuurlijk ook van moeders de vrouw, die regelt het wel. Of ja, ze hebben een au pair of iemand anders die het doet in ieder geval. Maar ja, je moet alles een beetje gelijk verdelen. Dus ja, maar ja, niet iedereen doet dat. Dus ja, u moet het maar zelf doen. Zoals u het zelf wil, dan komt het altijd wel goed, denk ik.
2: Luister, het is echt niet moeilijk, hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
1: Nou, het is nog wel vroeg voor een wijntje. Of ma. Nee.

11 uur, dan is het weer tijd voor een bakkie. Wij gaan op, tenminste, een glaasje wijn meestal, dan mag het meestal. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur alweer. We gaan even een bakkie halen. Adrie Oudernes doet het ook altijd even, dus het lijkt me ook wel handig om dat nu even te doen. En na het nieuws zijn we graag weer bij je terug. En we draaien deze nog even van Bob en Earl. Tot de tijd zijn van 10 uur.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïense drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt.

0: Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Goedemorgen Krimpene Waard. Ons motto is breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpene Waard.

Franse muziek op de radio aan het begin van het tweede uur van Goedemorgen Krimperwaard. Het is gezellig in de studio. Ik zit toevallig even naar RTV Krimperwaard TV te kijken. Daar zie ik Marjolein van Leeuwen. Dat is altijd weer aardig te zien, omdat die dame altijd lacht als je ze ziet. Heel leuk allemaal. Maar dat kunt u vanmiddag ook nog even kijken, hoor. Houdt u nu maar gewoon even de radio aan. Want we zijn er tot 12 uur met Goedemorgen Krimperwaard. En dat in plaats van Nico en Gerrit. Want Nico is lekker op vakantie met de camper, denk ik. En Gerrit die zit ergens op een stoeltje onder een boom met een pet op. Kinderen te beoordelen die het verkeersexamen aan het doen zijn. Heel belangrijk allemaal. En ik hoorde net zelfs, er mogen geen fatbikes meedoen. Nee, zo is het. Ja, ik kan me ook wel weer indenken. Ik ben een keertje naar de bazaar geweest in Beverwijk. En ja, als je een goede elektrische fiets wil kopen voor je kind, dan ben je zo 1500, 2000 euro kwijt. Ja, en voor 600, 700 euro koop je al een fatbike. Ja. Maar goed, het zijn rare dingen en je weet het maar nooit. En ze zitten er soms met z'n twee of met z'n drieën zitten ze erop. En soms reizen ze wel 100 kilometer, dat klopt voor geen meter. Dus gewoon niet doen. Neem even een gewone fiets. Nou ja, tot 12 uur zijn we bij je. We hebben muziek en informatie. We gaan straks nog even praten. En dat doen we dan even met, dan ben ik de naam weer even kwijt. Dat had ik ergens opgeschreven. Dat komt vanzelf. Oh ja, met Hedwig Duikers. Zij is van het Jeugdtheaterhuis in Gouda en in Krimpen aan de IJssel niet, maar wel in Alphen aan den Rijn. Moet het wel goed zeggen. En er gaat wat leuks gebeuren voor de jeugd tussen de 14 en 18 jaar. Blijf gewoon luisteren naar RTV Krimperwaard. Ik hoor wat deuk op het dak. De mensen zijn druk bezig hier met een nieuw dak voor RTV Krimperwaard. Want we hadden nog wel eens last van een kaarsje. En daar willen we toch een beetje vanaf. Dus het gaat allemaal gebeuren. En daar zijn we heel blij mee.

0: je het maar weet, zij hoort bij mij. Het was een leuke plaat van Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Het is vandaag de dag van het afscheid. Het afscheid van drie wethouders, namelijk Pascal van der Hek, Ria Boeren en Wisja Pannekoek. Dat gebeurt allemaal vanmiddag tussen 1 en half 4 in restaurant Aan de Dijk, aan de Lekdijk West nummer 4 in Bergambacht. En ja, je had je eigenlijk van tevoren aan moeten melden. Ik heb geen idee of je er zo naartoe kan gaan vanmiddag. Maar ja, gewoon even doen. Mensen hebben toch 4 jaar lang hun best gedaan. En ja, Ria gaat geloof ik met pensioen. En de andere twee, Wisja en natuurlijk ook Pascal, die zullen weer een andere baan moeten zoeken. Het was natuurlijk een fulltime job, zo'n wethouder van de gemeente Krimpenerwaard. En we krijgen natuurlijk met ingang van volgende week, de 25e volgens mij, worden ze zeg maar beëdigd. En dan hebben we een nieuw college in de gemeente Krimpenerwaard. Tot die tijd blijven zij nog wel even aan het werk. Dus ze zijn niet gelijk weg na vanmiddag, maar dan weet u dat. En ja, als u met de auto komt en u denkt, waar moet ik mijn auto nou neerzetten? Dat kan bij het nieuwe gemeentehuis. Ja, dat weten we allemaal wel te vinden. En vanaf de parkeerplaats aan de Veerweg nummer 8... rijden er pendelbussen naar de locatie. Dus heel goed geregeld allemaal. En dan kunt u nog eens even erover hebben. Nog eens even een borreltje nemen. En misschien nog een lekkere bitterbal of een stukje kaas. Dat hoort er ook altijd wel bij. In ieder geval vanmiddag dus tussen 1 en half 4 in restaurant Aan de Dijk. En dat is natuurlijk allemaal in Bergambacht.
1: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@rtv-krimpenerwaard.nl. Dank u wel.
0: Speciaal even voor Johan Spruit in de Vlist.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Hedwig Duikers. Zij is van het Jeugdtheaterhuis in Alphen aan de Rijn en in Gouda. Ja, Hedwig, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Als eerste denk ik toch maar even de vraag, wat is het Jeugdtheaterhuis nou eigenlijk precies?
1: Het Jeugdtheaterhuis is een instelling voor kinderen van 2 tot en met 20 jaar die heel graag iets met theater en of musical willen doen. En we zitten, zoals je zei, in Alphen, in Gouda, maar we zitten eigenlijk door heel Zuid-Holland. Want we zitten ook in Leiden, we zitten in Maassluis, we zitten in Bodegraven, we zitten in Capelle. En we doen heel veel projecten in de provincie. En we zitten ook heel veel op scholen. Dus kinderen in de klas, die kunnen ook met ons in aanraking komen. En dan hebben ze iets heel erg leuks op het gebied van theater of musical.
0: Ja, zit er veel talent in Zuid-Holland?
1: Ontzettend veel talent. Er zit überhaupt veel talent in Nederland, zou ik willen zeggen. Want elk kind vindt het eigenlijk hartstikke leuk om te spelen, om te verzinnen, om creatief bezig te zijn, om met de fantasie aan de slag te gaan, met verbeelding. Ja, dat zit eigenlijk gewoon in elk kind. En natuurlijk, het ene kind die kan niet wachten totdat ze iets met theater of musical kan doen. De ander denkt, nou, ik ga eerst even lekker sporten. Anderen die doen gewoon beide. Dat kan ook natuurlijk. Maar in elk kind zit wel iets van die verbeeldingskracht en die fantasie. En we hopen dat dat ook blijft.
0: En speciaal voor de jongeren tussen de 14 en 20 jaar gaan jullie vanaf september wat heel leuks doen. Wat gaan jullie precies doen?
1: Ja. Nou, we hebben voor jongeren hebben wij ook op alle locaties hebben allerlei productiegroepen. Maar wat wij ook doen bij Jeugdtheaterhuis is dat wij gaan kijken wat kunnen we iets speciaals doen waarvan je denkt, hey, als ik echt me wil verdiepen in theater of in podiumkunsten, wat kan ik dan doen? Nou, dat kan bij ons, bij het productiegroep Next, zoals we dat noemen. En dat betekent dat je heel intensief aan de slag gaat op de zaterdag. En dat doe je vanaf september tot en met februari. En in de voorjaarsvakantie van februari ga je dan, waar je allemaal aan hebt gerepeteerd vanaf september, ga je dan opvoeren en voorstellingen geven door heel de provincie.
0: Okay.
1: Dus het is niet, ik noem maar wat, in Capelle zit ik op les en in Capelle doe ik in Isala Theater, wat overigens hartstikke leuk is, hè? Echt super tof dat je gewoon in een theater lekker kan optreden. Doe je dit nu gewoon door de hele provincie. En het speciale eraan is dat we gaan kijken waar naast gewone theaters je nog meer kan spelen. Want dat is zo leuk, want dan kom je in aanraking met mensen die misschien helemaal niet naar een theater gaan. En dat niet gewend zijn om te doen. Dus met andere woorden, we gaan naar de mensen toe. En dat maakt het zo speciaal, dat je en je gaat echt leren performen, dat je kan presenteren, dat je echt die voorstelling kan maken en kan uitvoeren. Maar daarmee ga je ook echt de mensen opzoeken die misschien niet zo 1, 2, 3 in het theater te vinden zijn. Ik denk dat is een hele leuke combinatie eigenlijk.
0: Ja, en je doet heel veel podiumervaring op, denk ik.
1: En je doet ontzettend veel podiumervaring op. Nou ja, het is altijd wel goed om heel even goed bewust te zijn en te weten waar je aan begint. Dus vandaar ook dat we die workshopdag hebben, Next Level. Zo hebben we hem echt gedoopt. In eerdere versies was dat een beetje een soort, zoals we dat dan noemden, oriëntatiedag. Maar dat is het eigenlijk niet. Je gaat gewoon lekker meteen aan de slag. Je maakt meteen kennis. In eerste instantie dachten we ook van, dat is gewoon een workshop, daar moet je geld voor vragen. Nee, joh, schijt eruit. Iedereen die wil en die belangstelling heeft en die nieuwsgierig is naar, hey, wat is dat dan, is van harte welkom. Gratis, zaterdag 4 juli.
0: Waar is het precies?
1: Het is in Gouda, in onze locatie Gouda. In het cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda. En als je bij ons naar de site gaat, dan kun je hem ook helemaal vinden. Workshopdag, Next Level. Ik zou zeggen, iedereen die geïnteresseerd is in iets met theater, kom gewoon. En dan kun je zelf meemaken wat het is. En dan kun je zelf ook beslissen, hey, dat vind ik tof, daar ga ik aan meedoen. Maar je kunt ook denken, hartstikke leuk om een keer mee te hebben gedaan, maar ik kies toch voor iets anders. En dat hopen we, hè, dat die nieuwsgierigheid, dat we die nieuwsgierigheid prikkelen, zodat kinderen en jongeren echt denken van, hey, ik ga daar eens een kijkje nemen.
0: En het is dus op zaterdag 4 juli in de Garenspinnerij van 11:30 tot 1:30.
1: Helemaal goed.
0: En waar kunnen de mensen eventueel, de jongelui zeg maar, van 14 tot 20 jaar, wat meer informatie vinden over jullie?
1: Nou, als je gaat naar de website jeugdtheaterhuis.nl, dan, dan zie je meteen ook waar we allemaal zitten. En dan kun je ook meteen informatie, dan klik je gewoon op de workshopdag Next Level. En dan krijg je alle informatie die je nodig hebt. En als je denkt, nou, ik vind niet genoeg informatie, dan ga je gewoon lekker bellen.
0: Hartstikke
1: dat kan ook.
0: Ja, nou Hedwig, hartelijk bedankt voor jouw informatie op deze zaterdagmorgen. Ik wens jou een heel fijn weekend en veel plezier op zaterdag 4 juli aanstaande.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens en bedankt. Dag.
2: Dit is jouw zomerstation.
0: Ja, het is geen zaterdag vandaag natuurlijk. Het is gewoon donderdagmorgen.

0: Speciaal even voor Peter was dat André Hazes met de zomer in mijn bol. Nou, ik moet zeggen, het zou gisteren al hartstikke lekker weer worden. Nou, dat werd het dan gisteravond. Maar ik dacht gisteren overdag, ik denk nou, ze kunnen me nog veel meer vertellen. Ik geloof het pas als ik het zie. Dus ik had voor vandaag ook nog het idee, nou, het zal wel meevallen. Maar het is gewoon heerlijk weer. Geniet er gewoon van. Als je vrij bent, ga lekker in de tuin zitten met de radio erbij en een bak koffie. Of je zegt van, joh, ga een stukje fietsen, oortje in. Of misschien wel je telefoon in een mandje. Kan je toch blijven luisteren naar RTV Krimperwaard. Of ga lekker naar het zwembad. Doe wat leuks, ga een boek lezen. Ja, ik zeg maar wat. Misschien denk je bij jezelf, joh, wat zeer raar te kletsen vent. Ik ga lekker op een bedje liggen in de zon. Wel goed insmeren natuurlijk. Allemaal geen probleem. Zeg, jongens zijn druk bezig. Ik zei het in het eerste uur ook al. En morgen, zaterdag en zondag gaat allemaal gebeuren.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock editie 2026.

Ed Sheeran op de radio. Speciaal even voor Sjoukje, mocht ze luisteren. Ja, was een hele grote fan van. Toen had ik, dat is al jaren geleden, dat grijs van die man gehoord. Toen was die nog maar net begonnen, zeg maar. Maar ja, sindsdien ben ik het steeds leuker gaan vinden. Ja, ik zit ondertussen ook nog even lekker een bak koffie te drinken met een appeltje erbij. Ik smeer het anders aan een koekje. Maar ja, mijn moeder zei altijd, snoepgezondig eet een appel. Dus dat doen we dan ook maar hier op donderdagmorgen bij RTV Krimpermaat. Het is, even kijken hoor, 2 minuten voor de klok van 10:30. De voedselfamilie Krimpermaat heeft haar nieuwe programmaboekje voor het schooljaar 2026-2027 verspreid onder alle basisscholen in de gemeente Krimpermaat en Krimpen aan de IJssel. In het boekje staan 25 lessen op het gebied van voedseleducatie, waarin leerlingen kennis maken met streekproducten, voedselproductie en de herkomst van hun eten. Dan weten ze bijvoorbeeld dat melk van een koe komt en niet uit een pak van de supermarkt. Ja, daar komt hij wel vandaan, maar eerst komt het natuurlijk van de koe. Met het programma wil de voedselfamilie Krimpermaat bijdragen aan een grotere bewustwording rondom gezond eten en de waarde van lokaal geproduceerd voedsel. Dus dat zullen ze dan het volgende seizoen wel gaan horen op school. Heel verstandig, heel leuk dat ze dat allemaal doen.

0: Modern Talking op de radio. We hadden een wat langere versie gedaan. Kon ik ondertussen even gewoon even mijn appeltje opeten. Ja, je moet aan alles een beetje denken. En dan kan je ook nog eens even een sanitaire stop houden hier in de studio. Want er is altijd een stukje lopen natuurlijk. Naar de keuken of naar de wc hier in de studio van RTV Krimpen. Maar ik hoor wat gerommel. Er lopen wat jonge lui. Die zijn hier op het schoolplein aan het spelen. En die hebben dan een soort sluipplaatje hebben ze ontdekt. Vlak naast de studio van RTV Krimpen. We hebben nog een berichtje over Patricia Pai, want die was pas geopereerd aan haar heup. En nou was ze een beetje eigenwijs, ze wou wat doen, moest ze even een trapje hebben. Nou is ze van de trap afgevallen. Nou, dan kan ze helemaal niet meer goed lopen. En het is maar de vraag of het ooit nog goed komt. Haar dochter zegt, mijn moeder is geestelijk fit, maar lichamelijk niet meer. Nou, laten we dan maar een leuk plaatje draaien van onze grote vriendin Patricia Pai.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpen.

de radio uit de jaren 60. Je hoort het hier bij RTV Krimpenaarts op donderdagmorgen 7 minuten over de klok van 10:30. We zijn nog in afwachting van onze weerman Gerrit van der Stels. Nou ja, we hopen dat hij nog even tijd hebt, want dat is met heel veel mensen bij RTV Krimpenaarts. Het is natuurlijk een hobby met een verplichting. Maar ja, het moet wel even tussen je werk door kunnen. En als die bespreking zit, dan kan het helaas even niet. Maar goed, het is lekker weer, dus geniet er een beetje van. Het participatiekoor treedt woensdag 24 juni op in de oude praktijk in Krimpen aan de Lek. De uitvoering Zomerse Zotheid is gratis toegankelijk en begint 's morgens om 11 uur. Dus ja, dan moet u misschien toch wel vrij zijn. De oude praktijk vindt u aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Zet het even op de kalender dus. Volgende week woensdag, dan gaat het allemaal gebeuren. Kwam deze ook nog tegen. Ik denk, nou, die hoort gewoon dit programma op donderdag. Hier is Wilma. Het gaat over een

0: Hoppa! Ik kan me nog herinneren dat mijn zus vroeger een LP van haar had. Maar dat was al in het begin van de jaren 70, dus het is al eventjes geleden. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je wat betekenen? Nou, wat erg leuk allemaal, die jonge luikschrik met apenlazers. Wil je wat betekenen voor een ander? In alle kernen van de Kripperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl. Dan ben je helemaal op de hoogte wat er gebeurt.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Dusty Springfield op de radio bij RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje. En dat komt van het streekmuseum Krimperwaard aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel. Want zij organiseren op zaterdag 27 juni een natuurworkshop speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar. Er zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar. Aanmelden is verplicht. En dat kan dan via info@streekmuseumkrimperwaard.nl. En dan komt het allemaal helemaal dik voor elkaar.
1: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpende Waard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpende Waard. Inmiddels een begrip in de regio.

0: was hij, kleine jodeljongen. Dat allemaal op de radio bij RTV Krimpenerwaard. Organist Leander van den Bos uit Goes, die bespeelt op zaterdag 20 juni om 3:00 'smiddags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. Er klinken werken van bekende componisten. De toegang is geheel gratis. En morgenmiddag hebben we daar nog even een praatje over in de infoshow. Dus als je luistert naar RTV Krimpenerwaard, we houden je helemaal op de hoogte.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, RTV Krimpenerwaard.

Elvis de Belvis, speciaal even voor Edwina. Hartstikke leuke plaat. En een grijze wijze hier op de radio. Aanstaande zaterdag is het 20 juni. En dan wordt weer de 9 dorpen fietstoertocht georganiseerd door de ijsclubs in de regio. De tocht is ongeveer 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 afstanden van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 2:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten die sluiten om 5:00 middags. En het inschrijfgeld is €5, dus daar hoef je het niet voor te laten. En je krijgt nog een mooie herinnering ook. En deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. Dus zorg dat je fiets in orde is. Het is lekker weer. En waar wil je dan meer wezen? Dan gewoon op de fiets door de Krimperwaard. Beetje, misschien een klein zwoel windje erbij. Hartstikke lekker allemaal. De 9 dorpen fietstoertocht. Hij zit eraan te komen.

zoute landen. En ik heb me laten vertellen dat het lekker weer is op het strand. Dus mocht je daar liggen te luisteren, want we hebben nog een zender staan in Zoetermeer. Dus in Wassenaar en Scheveningen en zo zijn we goed ontvangen. Dus de groetjes van RTV Krimpelaard. En dan doen we gelijk ook nog even de groetjes aan alle mensen die met een zwemvierdaagse meedoen. Ik weet toevallig dat er eentje is in Stolwijk en in Haastrecht. Deze week, elke avond is dat, na 6 uur volgens mij. Maar mochten er nog meer avondvierdaagse zijn in de regio, speciaal voor jullie allemaal nog een lekker plaatje. Want ja, waar wil je het liefst zijn? In een lekker zwembad natuurlijk. We gaan Marti draaien tot het tijd zijn van 11 uur alweer. Ik wou 10 uur zeggen. Maar 11 uur. En dan is het weer tijd voor het nieuws. En daarna zijn we weer bij je terug voor het derde en laatste gedeelte van Goedemorgen Krimpelaard.

0: uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Berg Ambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?

0: werken.
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.
4: Krimpene Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
5: Goedemorgen!
6: Goedemorgen!

0: Soul 60s uit de 60s. En het ging over die piratenschepen toen de tijd. Ja, Veronica, Radio Noordzee en Caroline en nog veel meer van die zeezenders. En ik heb zelf ooit bij een landpiraatje gezeten toen de tijd. Dat is ook alweer 50 jaar geleden ongeveer. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Radio Taurus, daar begon het allemaal mee hier in de regio. Mensen, kan je bijna niet meer voorstellen dat we toen een postbus hadden in Haastrecht. Postbus 20-2850 AA in Haastrecht. Ik heb het wel duizenden keren gezegd. En daar zaten gewoon iedere week 100 tot 120 briefkaartjes in. En brieven met verzoekjes. Dat kan je in deze tijd niet meer voorstellen. Maar toen was er niet zoveel op de radio als nu. En we hadden natuurlijk ook geen internet. We zijn er nog tot 12 uur met Goedemorgen Knippermaat. Heb je wat te melden? Dat je zegt, nou, dat wil ik nog even kwijt. Of ik heb wat te zeggen tegen het publiek. Dan kan je dat even doorgeven via redactie@rtvknippermaat.nl. Kan ook gewoon even bellen. 0182 89 0182. En dan zit u vanzelf hier in de studio van RTV Knippermaat. Ja, als u ze nu al wat hoort, ze zijn bezig op het dak. Er komt een nieuw dak op de studio. Daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we van de lekkages af. Gelukkig hebben we daar nu geen last van, want het schijnt heerlijk, het zonnetje. Geniet daar een beetje van. Gewoon doen, want het is hartstikke leuk.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wakker worden met een glimlach. Streekinformatie. 10 uur bakkiestijd. Wij praten over van alles en nog wat. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Presentatie Gert van den Berg.

komt eraan. En zaterdagavond om 7 uur moeten ze weer voetballen. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe het allemaal gaat. In ieder geval, als het dit weer is. En misschien een schermpje buiten. En een biertje erbij misschien. En een borrelnootje. Dan wordt het best wel gezellig. En dan maar hopen dat ze winnen. Maar goed, je weet het niet. Hè? De bol is rond, zeggen ze altijd. Dus we wachten het even rustig af. Aanstaande zaterdag is er van 10 tot 4 uur een koopjesmarkt in de Krimpermaat. In bijna alle kernen zijn de winkels met hele leuke aanbiedingen. Nou ja, en daar houden wij Nederlanders van. Want we willen nooit te veel betalen. Dus dan doen we al 50, 60 winkels mee in de Krimpermaat. En ik zie je staan. Als je in Haastrecht voor 5 euro bij een OVH-lid wat gekocht hebt, krijg je een bon en kun je gratis ijsje halen. Nou ja, met dit weer is dat wel lekker natuurlijk. Dus score wat leuke koopjes. Als je ergens naartoe gaat, koop misschien voordat je gaat nog even een paar grote fietstassen. Dan ga je gewoon op de fiets. Want ja, niet met de auto naar het centrum. Nou natuurlijk, het is heerlijk weer. Dan ga je gewoon even fietsen. En dan, wie weet wat je nog tegenkomt. Dus gewoon even proberen. Dat wordt hartstikke leuk allemaal.

0: van RTV, Krimpenerwaard, Nick en Simon. En ja, ze hebben toch met z'n tweeën toch wat meer succes gehad dan apart. Want je hoort niet zoveel meer van die gasten. Maar goed, waren leuke cd'tjes. We hebben ze hier in de studio liggen, dus ik denk, ik draai er nog één. Op zondag 28 juni is er s'avonds om 7 uur weer een preesdienst in de protestantse gemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134. Dit keer met het koor In Between uit Haastrecht. Het thema is recreëren / recreatie. De toegang is gratis. Wel is er collecte voor de onkosten. Dus gewoon even gaan. Volgende week dus, zondag 28 juni.
1: Zomerknaller. Het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

inderdaad. My Bellamy, muziek uit de jaren 60. We draaien ze graag hier bij TV Krimperwaard en afgewisseld met een beetje Nederlandstalige muziek. Dat is toch een beetje het format volgens mij van Nico en van Gerrit op de donderdagochtend. Ze zijn er alle twee niet, maar volgende week is sowieso Gerrit er. Ik weet niet waar Nico terugkomt, maar die zit nog even lekker te genieten van een hele fijne vakantie. Nou, ga even lekker zitten en neem er nog eens even eentje, Nico. Op zaterdag 27 juni organiseren Vriendenclub de Poldertuffers en Museum de Vrijheid weer de 12e hooibouwdag. En dat bij Museum de Vrijheid in Lekkerkerk. U bent van harte welkom aan de Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. En wel vanaf 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Er staan ook diverse kraampjes met hobby- en streekproducten. Ook is er een kleedjesmarkt voor de kinderen. Intree is geheel gratis. Nou, wat wil je nog meer? Het weer gaat waarschijnlijk ook meewerken. Nou, gewoon naartoe gaan. En wil je desondanks toch nog even wat informatie? Dan kan je altijd even bellen met Jan Ooms. En ik heb hier zijn telefoonnummer. En dat is 06-53-91-86-01. 06-53-91-86-01. Meer informatie over de hooibouwdag in Lekkerkerk.

de groetjes terug uit Bergambacht bij de studio van RTV Krimperwaard. Het is hier ook lekker weer, dus we hoeven niet naar Rio, we kunnen gewoon hier blijven. Het is gewoon hartstikke lekker. Of we het weerbericht nog krijgen van onze weerman, ik zal eens even kijken op de apparatuur hier of die wat gestuurd heeft. Tot nu toe nog niet. Dus ja, misschien heeft hij gewoon geen tijd. Dat zou kunnen. Nou ja, ga er maar vanuit tot het dit blijft. Het zou vanavond kunnen gaan onweren, maar volgens mij is dat meer in het oosten. Maar goed, mocht iemand anders daar wat meer over weten, dan horen we dat uiteraard. Op zaterdag 27 juni organiseert Team Willis Koppig een sponsortocht. En dat is voor meer onderzoek naar hersenkanker. Er zijn 6 landelijke wandelroutes van 6 tot 20 kilometer. En er is ook een mooie fietsroute van 40 kilometer door het prachtige Groene Hart. Deze fietsroute van 10 tot 4 uur kunt u dan starten. Start en finish aan de Westvlistedijk nummer 25 in Vlist. Het inschrijfgeld per deelnemer en per afstand is €5. De opbrengst gaat naar het Erasmus MC Hersentumorcentrum. Heel goed doel is dat. Meer informatie kunt u krijgen via Team Willeskop, apenstaartje pronton.me. Nou, hartstikke leuk allemaal. We gaan er morgenmiddag nog even over praten. Of zaterdagmorgen, ik weet het niet zeker meer. In ieder geval, je hoort meer informatie hier bij RTV Krimperwaard. Blijf dus luisteren.

0: Een happening op de radio bij RTV Krimperwaard. Goedemorgen, Krimperwaard. Morgen wordt het trouwens gepresenteerd door Adrie Oudenes en Ilja Bakker. Ilja is er al om 9 uur en om 10 uur schuift Adrie even bij. Dus dan weet u dat ook vast weer. Dan kunt u daar een beetje rekening mee houden. Aanstaande zondag is er om 10 uur een Pokémon-beurs. En dat gebeurt allemaal in Amazitia in Lekkerkerk. En die duurt tot 4 uur 's middags. Tijdens de beurs kunnen bezoekers Pokémon-kaarten kopen, verkopen en ruilen met andere verzamelaars. Je moet wel een toegangskaart even reserveren, want het schijnt nogal druk te worden. En dat kan dan via www.amazitialekkerkerk.nl. Dus niet vergeten, want anders plas je misschien naast de pot.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over 2 podia, verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock editie 2026.
2: Hallo mensen van de radio, hier is mijn opa. Gert van den Berg. Opa op de radio. Luister eens wat een leuk liedje zegt.

Agda en de Munnik. En het regent zonnestralen. Nou, lekker hoor. Je moet alleen uitkijken dat je niet verbrandt. Dus smeer je wel goed in. Vergeet dat gewoon niet. En als je ergens ligt, gewoon om het half uur even omdraaien. Dan verbrand je niet. Want daar heb je helemaal niks aan. Als je wat ouder bent, dan kom je daar vanzelf al achter. Dan krijg je allemaal van die rare plekken op je arm. Ja, geef maar even een tipje hier. Er wordt weer een rolstoeldaagse, driedaagse gehouden. Een rolstoel driedaagse. En dat gebeurt allemaal bij de Liseborg in Haastrecht. En wel op 24, 25 en 26 juni aanstaande. En dat gebeurt dan s'avonds vanaf 6:30. Dus daar starten ze dan bij de Liseborg. Dus als u denkt, wat gebeurt hier allemaal? Dat is dus gewoon de rolstoel driedaagse. Dan weet u dat even. We gaan een plaatje draaien. Heeft te maken met zwemmen. Want met dit weer wil je natuurlijk gewoon allemaal even een lekkere duik nemen.

0: Van Rozenbaum. En ja, daar heeft toch iedereen zin in om op een duikplank te gaan staan en dan even lekker in het water springen. Ja, wie nou niet? Kijk, heerlijk, en dat allemaal op deze dag. Want ja, ja, bedankt. Bedankt allemaal. We hebben nog een berichtje, luisteraars. Want op 27 juni aanstaande wordt de Open Tuinenroute georganiseerd in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Er doen 5 enthousiaste tuineigenaren aan mee. En die stellen dan hun tuin open. En als u bij de ene begint, dan ligt daar weer een papiertje met zeg maar de adressen van de volgende 4. Want dat is het probleem. Ze hebben geen website of zo. En als je toch wat meer informatie wil weten, dan moet je gewoon morgen luisteren naar de infoshow. Want we hebben Yvonne een metaal aan de telefoon. Die is een beetje de drijvende kracht erachter. Dus die gaat er wat meer over vertellen. Dus als je wat meer wil weten, gewoon luisteren naar TV Kripperwaard. Wij houden u helemaal op de hoogte.
1: 24 uur per dag. Nieuws, sport en informatie uit de regio. Dit is RTV Kripperwaard.

Waarom fluister ik je naam nog? Ja. We hebben nog een berichtje, want op 11 juli aanstaande is het weer zover. Het Kerskesset Beachvolleybal toernooi. En dat tot en met 27 juni. Oh nee, tot en met 27 juni kan je met je team aanmelden via een mailtje naar apenstaartjekerskesset.nl. Stolwijk.nl. Moet wel goed lezen natuurlijk. Dus, en het is dus de 11e en je kan je tot en met de 27e aanmelden. En als we dit weer hebben, nou, dan wil je toch heel graag even een beetje beachvolleyballen. Een beetje zand en een beetje lekker temperatuurtje, een borreltje erbij. Alcoholvrij biertje natuurlijk. Misschien een kroketje. Hartstikke lekker allemaal. Wij gaan een stukje instrumentaal draaien. Hier zijn de Shadows. Ja, en dat allemaal om bijna 11:15 alweer. Fijn dat je luistert.

0: Dat was dus de Sherrows met ja, een leuk nummer. Wonderful Land hier bij RTV Krimprewaard. Ja, we hebben nog een berichtje. Want vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang. De kunst van het verzamelen te zien in het Streekmuseum Krimprewaard aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag. 'S middags van 2 tot 5 uur. Misschien is het leuk om eens met de kinderen of de kleinkinderen een keertje te gaan kijken. Dat is maar even een tipje. We gaan Peter Schaap even draaien. Uit de jaren 70. Adem, mijn adem.
1: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

0: verhalen van de oude.
1: Peter Schaap, nooit meer wel gehoord, maar hij heeft wel een leuke plaat gemaakt. Adem, mijn adem, volgens mij uit de jaren 70 alweer. Was volgens mij ooit een trosparade plaat. Nou, wie kan dat nog herinneren, zegt dat is al heel lang geleden. We hebben nog een berichtje, want op zaterdag 20 juni, aanstaande zaterdag, zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten, dus het is maar even dat je het weet.
2: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

Lopez. En dat om 10:50 bij RTV Kripperwaard. Hartstikke fijn dat je luistert. We hebben hier nog een noodkreet. En die komt van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Want ze zoeken al heel lang naar een nieuwe gymdocent. En die kunnen ze maar niet vinden. En dat is wel heel jammer. Want anders moeten ze stoppen met die groep lesgeven. Want ja, als je geen docent hebt, gaat dat dus niet. Dus als u iemand weet, geef het even door aan info@ldostolwijk.nl. info@ldostolwijk.nl. Het gaat volgens mij over 3 of 4 uur in een week. Dus dat is te overzien. Dus als u iemand weet, geef het even door. Daar zijn ze heel blij mee. En wij natuurlijk bij het TV Kripperwaard ook.

lekker rustig zomersplaatje van Bonnie Sinclair. Ik denk, nou, die kunnen we nog even draaien hier bij RTV Krimperwaard. Hartstikke leuk allemaal. Ik heb hier nog een berichtje dat gaat over een repaircafé. Want elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Lek. U bent van harte welkom tussen 2 en 4 uur 's middags. Dus als je denkt, nou, koffiezetapparaat doet niet goed meer, of misschien een cd-speler, heb ik ook nog gedaan. Ze hebben me heel goed geholpen. Dus gewoon even doen. Ga naar het repaircafé in plaats van het weg te gooien, want dat is gewoon zonde. We gaan de Beach Boys nog even draaien voor mevrouw Elzinga in Haastrecht.

speciaal voor Gerrit en voor Nico. Nico is op vakantie en Gerrit die was bij de verkeersexamens. Nou, hopen dat het allemaal goed gegaan is. Hij moest nog even door tot een uur of twee vanmiddag. Nou, morgenochtend is er weer een Goedemorgen Knipperwaard. Dan gepresenteerd vanaf 9 uur door Ilja. En om 10 uur schuift Adrie ook nog even bij. Fijne dag, geniet van het mooie weer. Ik ben er weer zaterdagmorgen. Oh nee, morgenmiddag al. Morgenmiddag met de infoshow tussen 3 en 5. En zaterdagmorgen met de Waard op de kaart. Fijne dag, tot ziens. Dag.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec uit Oudekerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

info. Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag!

info. Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenenwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard.

0: Het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
1: Ja, luisteraars, een hele goede middag. Jazz in de Polder, een programma met moderne jazz, samengesteld en gepresenteerd door Roelof Etten en Arie Kooi op de donderdagmiddag van 1 tot 2 uur. En vandaag hebben we als thema John Coltrane. Ja, een hele aparte en hele goede blazer die in Amerika echt, en niet alleen in Amerika, maar ook over de hele wereld, als een jazz-icoon wordt aangemerkt en helemaal terecht. Bekend en beroemd geworden door zijn samenwerking met Miles Davis en op een gegeven moment zijn eigen weg gegaan. En ja, toch een hele aparte jazz. Niet te vergelijken met de andersoortige jazz of met hetgeen wat hij met Miles Davis gedaan heeft, maar een hele eigen weg waarin hij op een gegeven moment ook een beetje door de godsdienst beïnvloed werd. En dat heeft geleid tot hele bijzondere muziek. En daar gaat u dus wellicht niet vanmiddag kennis van nemen, maar wel op een later tijdstip. John Coltrane, geboren in 1926, overleden in 1967. Dus 41 jaar slechts geworden. Dus heel, heel jong eigenlijk. We hebben zo afgesproken dat Roelof muziek laat horen van John Coltrane zelf. En ik heb dus gekeken naar de composities die hij gemaakt heeft. En die composities die zijn niet veelvuldig en ook niet heel erg voor de hand liggend. Lastige composities, maar wel mooie muziek. En mensen die zich eraan gewaagd hebben, die moeten er zeker voldoening van vinden als die muziek beluisterd wordt en een goede poging doen om die muziek van John Coltrane te vertolken. En ik begin met een Nederlands gezelschap, Ben van den Dungen kwartet, bestaande uit, even kijken, dat had ik natuurlijk eerder moeten zoeken. Ik noem dat later, de kwartet waaruit dat bestaat. En die hebben een cd laten verschijnen, Live at Lux and Tivoli. En er staan tal van composities van John Coltrane op. En u gaat luisteren naar de compositie After the Rain.

0: Ja, een hele indringende uitvoering van die mooie compositie van John Coltrane. Ik zou nog even vertellen wie uit welke mensen dat Ben van den Dungen kwartet bestaat. Ben van den Dungen zelf, in dit geval op sopraansax. Miguel Rodriguez op piano. Marius Beets bas en Erik Ineke op drums.
1: Ja. Ik vind ook dat er eerbied...
0: blijkt uit de uitvoering. Hè?
1: Echt. Natuurlijk is het After the Rain, hè, dat begrijp ik ook wel dat je zo speelt. Maar er zit ook echt een eerbied aan die man.
0: Ja. Zeker weten, ja.
1: Prachtig. Ja, dan ben ik aan de beurt. Nou, hij, John Coltrane, die begon zijn carrière te spelen in diverse orkesten. Onder andere bij Dizzy Gillespie, Herb Rosing en Johnny Hodges. Maar de aandacht van de jazzwereld werd bevestigd. Hij zei het al toen hij ging spelen bij Miles Davis. En dat was in 1955. Maar door dag en nacht te oefenen op zijn tenor ontwikkelde hij een fabelachtige techniek. En dit resulteerde in lange, variabele nootreeksen, heel bijzonder even nieuwe en een prachtige toon. Even dit nog. Dizzy Polder heeft een herkenningsmelodie. En ik koos ervoor van John Coltrane, Blue Train. Maar dat duurt zo'n 11 minuten. En dat doen we wel eens een keer in een andere uitzending. Want ik wil beginnen met een opname uit 1958. Waarin startte met zijn eigen quintet. En die LP kreeg de naam Bahia. En die bestond toen uit muzikanten. Wilbur Harden is de trompetist. Red Carlin de piano. Paul James bas en Jimmy Cobb was de drummer. Opgenomen op het label Prestige bij technicus Rudy van Gelder. En het allereerste nummer van zijn allereerste eigen quintet is een ballad in medio tempo. En dat nummer heet My Ideal. Hier komt het.

0: Ja, het valt niet mee om nou de stijl van John Coltrane te definiëren. Hè? Want het zijn lange noten en heel goed gespeeld. Ja, mooie toon ook. Ja, zeker weten.
1: Ja, ik ben een beetje buiten mijn boekje gegaan, een beetje te lang.
0: Ja,
1: ik vind het zo. Het is het allereerste nummer, hè, van dat hij alleen stond. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Heel mooi nummer. Goed. Ja, composities van John Coltrane. Ik heb op de kop getikt een compositie van John Coltrane, Impressions, uitgevoerd door Pat Martino, een gitarist. En ja, dat is een beetje een merkwaardig verhaal, want Pat Martino is in de jaren 80 geopereerd. En toen leed hij aan totaal, ten gevolge van die operatie, een totaal geheugenverlies. En heeft daarna zichzelf weer helemaal gitaar moeten leren spelen. En dat is wonderbaar gelukt. Maar deze opname, die operatie is in 1980 en deze opname is van 1974. Impressions van John Coltrane en Pat Martino, die wordt geassisteerd door Eddie Green op piano, Tyrone Brown op bas en Sherman Ferguson op drums. En het nummer heb ik al genoemd, Impressions, een heel mooie compositie van John Coltrane.

0: Ja, een leuk gitaarspel en een leuk feitje. Die Pat Metheny die heeft les gehad van muziekleraar Dennis Sandel. En dat is ook iemand die John Coltrane les gegeven heeft. Dus ja, dat is wel apart.
1: Ja, ja. Ja. En in die ritmesectie, geweldig.
0: Ja, ja.
1: Goed opgenomen, denk ik ook. Ja, maar song,
0: die pianistische,
1: Oh, en die slagwerken, dus normale, die gaan hard slaan enzovoort. Schitterend. Ja, in hetzelfde jaar, dus in 1958, toen oorzaakte John Coltrane uit met het album Soul Train. En zijn kwartet bestond toen uit Red Garland piano, Paul James bas en nu deze keer Art Taylor drums. Er was wederom een ballad gepland in Russian Lullaby van Irving Berlin. Na een korte intro ging Coltrane improviseren op het akkoordenschema en hij zet hiermee de moderne jazz op zijn kop. Maar ook verwondering voor dat razendsnelle tempo. En als je dit een paar keer beluistert, dan hoor je gewoon de melodie. En dat is heel knap natuurlijk. Nou, persoonlijk vind ik het geweldig. En Ari ook, dacht ik zo. En het is heel interessant, want de jazz ging al veranderen. Dus in 1958. En dat gebeurde dus allemaal in het nummer Russian Lullaby.

0: Ja, Russian Lullaby. Een lullaby is een slaapliedje. Maar ik kan me niet voorstellen dat je bij dit nummer in slaap zou vallen.
1: Zeker.
0: Ja, een tempo, joh.
1: Ja, ja. Toen ik dat programma voorbereidde... en zei mijn vrouw, ik vind dit niet mooi. Ik kan me wel voorstellen.
0: Ja, nee. Ja.
1: Maar je hoort de melodie elke keer. Het
0: is geweldig. Ja,
1: ik vind het goed zo.
0: John Coltrane die was getrouwd met Alice Coltrane, pianiste, harpiste. Ook een beetje in de jazz was ze bezig. En uit dat huwelijk werden drie zoons geboren. John, Oran en Ravi Coltrane. Ravi Coltrane, die is geboren in 1965. En dat is de man die dus een muzikaal pad gekozen heeft. Niet zo revolutionair als zijn zonen, maar een hele gedegen saxofonist. Goede saxofonist. En het is leuk, Ravi Coltrane met de volgende mensen. Jack DeJohnette en Matthew Garrison. Matthew Garrison op bas en Jack DeJohnette op drums. Die gaan een compositie uitvoeren dus van John Coltrane. Een hele indringende compositie, Alabama. Geschreven door John Coltrane naar aanleiding van rassenrellen die in die zuidelijke staat zich voordeden in de tijd dat de compositie geschreven werd. Hele indringende compositie ook. En voortreffelijk vertolkt door de drie mensen die ik noemde. En de zoon van Ravi Coltrane, die speelt dat nummer ook geweldig. Alabama.

0: Ja, indruk was het, ja.
1: Schitterend. Ja. Ja, maar we hebben wel eens een keer zien spelen. Ja. Hele bescheiden jonge man, moet ik maar zeggen. Maar dat hoor je niet aan zijn spel, hè. Zeer overtuigend speelt hij.
0: Ja, jonge man is niet meer. Hij is geboren in 1965.
1: Ja. Maar nou ja, hij, bescheiden.
0: Inderdaad.
1: Een beetje achterin staan en geigengang met soleren. Echt een aardige man, zal ik maar zeggen. Ja, schitterend, Arie. Ja, dan ben ik aan de beurt. En heel wat anders weer. Zo'n Coltrane stapte over van het label Prestige naar het beroemd geworden grote label Impulse. En altijd met die uitroepteken erachter. U weet wel, die prachtige grote klaphoezen, hoofdzakelijk uitgevoerd in de kleuren bruin en zwart. De producer, mede-eigenaar Bob Tyle, had een zeer goed idee. Laat Coltrane een album uitgeven met prachtige ballads om zodoende kennis te nemen van dit beroemd geworden kwartet, wat toen daarna volgde. Het bestond uit McCoy Tyner piano, Jimmy Garrison bas, wat hij net ook vertelde, en drummer Alvin Jones.
0: Dit laatste nummer met Hugh Garrison.
1: Ja,
0: ik denk dat het de zoon is. Het zou best kunnen.
1: Ook zoon. Ja. Die familie, hè. Dit album werd opgenomen in 1961-62 en uitgegeven in 1963. Dan zult u zeggen, nou, er is veel werk aan besteed, dat klopt ook wel. Maar alle nummers zijn in één keer, in één take, opgenomen. En dat gebeurde door dat kwartet van John Coltrane. Ik heb uitgekozen uit die ballads, ook een ballad natuurlijk. It's Easy to Remember. Hier is het kwartet van Coltrane.

Ja, ook een hele bekende compositie van John Coltrane is Naima. En dat wordt uitgevoerd door een oud collega van mij die destijds alle twijfels had of ze nou in het verzekeringswezen door zou gaan of voor de muziek zou kiezen. En ze heeft gelukkig voor haar, denk ik, voor de muziek gekozen. En ze is inmiddels docent aan het conservatorium in Keulen. En ik heb het over Annette von Eichel, een van haar eerste cd's. Die had de titel Welcome to My World. En daar speelt zij dus een compositie van John Coltrane, Naima, met een eigen tekst notabene. En met hele goede medemuzikanten, want onder andere doet mee Wolfert Brederode, die toen aan het begin van zijn carrière stond. Ja. En de producer van de cd, Hein van der Gijn op bas. Naima van Annette von Eichel, oorspronkelijk dus van John Coltrane.

0: Als je dat durft, ja, dan ben je wel een topper, vind ik.
1: Ja,
0: echt.
1: Dat is goed, hè?
0: En, ja, erg goed. En als je dan die teksten ook nog uitschrijft... Heb je trouwens contact met haar?
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Ook niet... Dat zou ik dan van... Dit heb ik gedraaid.
1: Ja, een tijd geleden heb ik geïnformeerd... of ze nieuwe muziek uitgegeven had. Dat was niet het geval. Oké.
0: Ja, nou ga ik weer. En... Coltrane veroverde de jazzwereld in de 60 en de 70 jaren. Met zijn prachtige toon, improvisaties enzovoort. En privé ging het ook naar wens. En kortom, de jazzwereld lag aan zijn voeten. En hij was inmiddels 36 jaar oud. En ook de allergrootste jazzmuziek wilde dolgraag een album met hem opnemen. En dat lukte niemand minder dan Duke Ellington. Nou, dat album Impulse... kwam in 1962 uit met het album genaamd gewoon Duke Ellington en John Coltrane. Er waren toen 7 nummers opgenomen en de ritmesecties werden eerlijk verdeeld. Want hij had zijn ritmesectie meegenomen, Coltrane, en ook Duke Ellington. Producer van Impulse, Bob Tarl, kreeg het allemaal voor elkaar. En de opnames gebeurden in de studio van Ruud Vergelder. Dus prachtig opgenomen. Voor de goede orde, Aaron Bell is hier de bassist van Duke Ellington. En de bassist en de drummer is Elvin Jones, de drummer van Coltrane. Goed, het werd een historische opname in 1962. Hier is een compositie van de beroemde Duke Ellington. Een beroemde compositie in een sentimental mood.

0: Ja, luisteraars, voor elke uitzending maken we een playlist met 10 nummers. En dat is eigenlijk een beetje te veel voor 1 uur. Vroeger lukte dat wel, ja, natuurlijk. Maar sinds we 1 uur uitzenden, moeten we ons wat dat betreft ook beperkingen opleggen. En we komen dus niet aan de voltooiing van de playlist, maar we gaan er wel uit met een mooie compositie van John Coltrane. En die compositie heet Moments Notice. En die wordt uitgevoerd door het San Francisco Jazz Collective, waar onder andere Joshua Redman deel van uitmaken. Dank voor uw aandacht en graag tot volgende week. En het thema is dan nieuw in de CD-kast. Dag!
1: Dag!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

regio-info. De Negen Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negen Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negen Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan. Via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de hervormde kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: klimaatverandering heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpen de Waard. Dag luisteraars. Op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpen de Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpen de Waard te ontdekken. En dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl.

0: info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelding van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. De Stolwijkse Rommelmarkt. Dag luisteraars. Het is bijna weer zover. De Stolwijkse Rommelmarkt. Dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolwijk staan zo'n 35 kramen. Met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolwijkse Rommelmarkt.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijs.

0: opgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Hey, Jan! Wakker worden?
3: Hé, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum de Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum de Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopig

0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Donderdagavond, 6 uur. Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws. Dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
2: Wel, wel, wel. Goedenavond iedereen die luistert. Alle luisteraars, welkom. Ik moet even mijn zoela, mijn zweet op mijn bovenlip weghalen. Ja, too much information, maar goed. Het is zo heet hier in de studio. Maar goed, we gaan niet klagen, maar ik wilde het toch even melden. Ik heb wel lekker het aircootje aangezet. Het duurt wel even voordat hij op gang komt, maar ja, hopelijk wordt het hier een stuk kouder. Maar welkom, leuk en gezellig dat jullie luisteren naar de nieuwe Urban Vibes met Quinty. Nummertje 43 alweer. En ja, we zijn er gewoon weer bij op deze donderdagavond 18 juni. En tot de klok van 7 luister je gezellig een uurtje met me mee. En je gaat vanavond ook, nou ja, dan heb ik het al verklapt, maar 2, 3, 4 of weet ik veel hoeveel keer. Hè? Ik laat het een beetje in het midden. De fluit van de scheidsrechter naar horen. Als ik weer een nummer ga draaien die met het WK te maken heeft. En we gaan ook even een polletje plaatsen op mijn Instagram. Want dan kunnen jullie gewoon invullen wat jullie denken dat het gaat worden. Nou, ik laat daar pas straks mijn mening over uit. Wat ik denk dat ze gaan doen. Uiteraard winnen. Maar met hoeveel, dat moet ik nog even bedenken. En ja, we gaan weer wat lekkere nieuwe Urban Vibes luisteren. Elke week neem ik je mee op tijdreis. En wissel af met de volgende genres muziek. Namelijk Urban Afro R&B. En natuurlijk, dat is nu veel Hollandse hits. En ja, we bespreken onderwerpen zoals mindset, mental health. Alleen maar positief nieuws. En elke week heb je weer een andere zonnige hit van de week. Die staat altijd klaar. Deze week ook weer. En ja, echt een lekker hoor. Echt een lekkere bagger. Maar goed, we gaan beginnen met een nummer van Vals Bezig. Ja, ja, ja. En Mera Beats. Want dat is de nieuwe Jay Ornee, Urban Vibes Jay Ornee, die ik heb uitgezocht. Nieuw nummer. En ja, we gaan elke week een nieuw nummer draaien. En jullie mogen dan bepalen en beslissen, heeft dit nummertje Urban Vibes Jay? Of denk je, nee, dan stem je nee in de poll op Instagram. Dus 2 polls om vandaag te stemmen. Ik ga er straks mee aan de slag. En dan weten we ook of we dit nummer vaker kunnen horen tijdens dit uurtje op donderdagavond van 6 tot 7. Nou, blijft leuk. En ja, genoeg geluld. Ik ga even een slokje drinken nemen. En dan laat ik jullie niet langer in spanning. Want dit is Vals Bezig en Merapi.

Ja, vast bezig. Mera Beats met Conditional. En ik ben bezig met de poll. Maar ik word echt een soort oud, joh. Het lukt even niet. Maar goed, we zijn ook aangekomen bij het Mental Health en Mindset onderdeel. En ja, vandaag is het een beetje, nou ja, niet per se spiritueel, maar you have to pick a number if you want a sign. Oftewel, als je op zoek bent naar een signal, een signaal, dan moet je even straks ook op Instagram kijken. Want ik had hem al klaargezet. Het is geschreven met pen. If you're looking for a sign, pick a number. 1 tot en met 4. Dus 1 is blauw, 2 is paars, 3 is groen en 4 is oranje. Nou, jullie, als iemand die nu luistert mij goed kent, weten dat ik voor oranje ga. Nummertje 4. Follow the color and find your sign. Nou, dit zijn dus bladzijden uit Learning to Love Myself van Alex Aubrey. En bij mij komt er dus op het laatste post en er staat: stop carrying old feelings into new experience. Leave the past in the past. What is meant for you is already happening. Be patient and trust the process. Not everything that is happening is good, but everything will work out in a favor eventually. Nou, dat was mijn genoeg Engels gelul op deze donderdagavond. Maar ik ga hem wel even reposten in mijn verhaal. Dus pick a number en ja, volg op wat er staat. En als je er het onzin vindt, dan doe je het lekker niet. Dat kan natuurlijk ook. Het blijft allemaal vrijwillig natuurlijk. En ja, strand, zee. We hebben straks ook nog een leuk item wat gaat over de strand en zee in Italië. En dit is de nieuwe van Robert Hamer, Zandloopster.

0: demo, girl.
1: Sean Paul, Banks, Ranks en Tua Music met Lead. En daarvoor hoorde je Zandloopster van Robert van Hemert. En ik gaf al alvast even een voorproefje voor de scheidsrechtersfluit. Als je die hoort tijdens Urban Vibes met Quinty, komt er daarna een WK-hitje. Dus nou, helemaal leuk. Straks gaan we nog even een voorspelling doen. Een poll plaatsen, dus be there or be square. En straks om 7:30 het weer. Dit is Doe Maar.

Jonna Fraser en Sharak met We Gonna Make It ging ook ergens wel over voetbal. Maar ja, was niet echt om het WK aan te moedigen, vond ik. Maar deze wel, Shakira, back again.

Burna Boy, Shakira, Die Die. En een beetje vroeg nog, maar we gaan toch alvast naar het weer, anders komen we niet uit met de planning. Even zuchten. Soms is het gewoon lekker om te zuchten. Man, man, man. Oké, van morgen 19 juni tot en met dinsdag 23 juni heeft Nederland een heuse hittegolf met tropische temperaturen tot wel 34 graden. Genoeg drinken, smeer je goed in, oudjes niet in de zon en dan moet het goed komen. En pas ook op met alcohol, hè. Dames en heren en luisteraars, iedereen die luistert. Ja, want morgen wordt het dus een tropische vrijdag. En meteen een hittepiek, want de temperatuurmeter tikt in het binnenland gemakkelijk de 34 graden aan. En de zon schijnt krachtig met een hoge UV-kracht van 7. Nou, in de namiddag en avond neemt de kans op lokale pittige onweersbuien toe. En het weekend, zaterdag, koelt het dus door de westenwind al een fractie af met ongeveer 28 graden. Maar blijft prachtig zomers terrasweer, dus ga er lekker op uit. En zondag klimt het kwik alweer richting 29 graden. Er trekken wat meer wolkenvelden over en lokaal kan een klein buitje vallen. Nou, dan is er vanaf maandag, dan wordt het wel wat langer warm. Want dan draait de wind weer naar het oosten en zuidoosten. En dan luidt dus een nieuwe hittepiek. En maandag wordt het onder een strak blauwe lucht 30 tot 31 graden. En de dinsdag 23 doet daar nog een schepje bovenop. Met een heuse hoge temperaturen. 23... Nee, wacht. Dat is een 10 graden te koel. 33 tot lokaal 34 graden. Dus smeer je goed in. En geniet er ook van, want ja, voordat je het weet zitten we weer in de herfst. Heerlijk ook hoor, maar goed. Nu eerst even lekker het zomerse weer uitspelen. En ja, misschien doe je dat wel op Aruba of in Spanje of in Cuba.

Heerlijk, Gerrit Snijder. En dit was de zonnige hit van de week. Elke week draai ik een nummer die ik zelf graag in het zonnetje wil zetten. Een nummer met een bijzondere betekenis of een nummer van vroeger. En dit is even, ja, een lekkere binnenkomer. En het is nu precies 6:30. En ja, we gaan gewoon lekker door, want anders dan lopen we het niet in. Straks hoor je nog een keer de scheidsrechtersfluit. Dus dat belooft veel goeds.

Joe Duetfilet met Mabella. En straks hebben we nog wat leuke items voor jullie klaarstaan. En dit is wel een toepasselijk nummer, want dat wordt het dit weekend gewoon. 30 degrees.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

Stef Ekkel met De Woonboot. En wrong button. Welke is het dan? Even kijken hoor. Van deze, ja. Nou ja, de fluit nog een keer. Maakt niet uit, hè? Het is toch feest met het WK. En straks heb ik nog even een leuke post. Ja, over het WK. En we gaan even spieken, want ja, in op een Italiaans eiland, Sardinië, is het dus verboden om een parasol mee te nemen. In de zomer ligt het strand van Puta Molenis, het Italiaanse eiland Sardinië, vol met toeristen en er is weinig beschutting. Dus nemen veel mensen natuurlijk, hè, een parasol mee. Maar de gemeente wil die parasols niet meer op het strand, want ze komen daarom met een opvallend verbod. Niemand tussen de 10 en de 65 jaar mag nog met een parasol naar dat strand komen. Ben je jonger of ouder? Dan mag het wel. En het strand ligt midden in een natuurpark. En politici willen dat het beter beschermd wordt en vinden daarom dat mensen minder spullen moeten meenemen en dan ook minder troep in de natuur is dan de gedachte. En ook tenten en andere dingen waarmee je schaduw kan maken worden dan dus verboden. Maar ja, veel mensen zijn natuurlijk kritisch, hè, op dat verbod. Want ze zijn juist bang dat mensen nu sneller verbranden op het strand. En dat is natuurlijk super slecht voor je huid. Ja, de gemeente is dus extra voorzichtig in het gebied, omdat er vorig jaar een grote natuurbrand is geweest. En het brand was ook, het strand was ook lang gesloten. Voor deze zomer zijn dus nieuwe regels. Nou ja, ergens snap ik het wel, maar het is niet uit te houden daar dan, denk ik. Maar goed, wat WK-nieuws. Want ja, wie kent er niet? Orgeljoken gaat optreden tijdens het WK. Als Nederland dan de volgende ronde haalt. En ze gaat dus naar de Verenigde Staten om daar op te treden tijdens het WK. Als Nederland de volgende ronde haalt, mag de 77-jarige muzikant optreden voor de wedstrijd begint. En radiozender Joe vertelde dat ze vorige week ineens gevraagd was door de voetbalbond FIFA. En eerst geloofde ze dat natuurlijk helemaal niet. Want ze dacht dat het een grapje was. En lang was ze onzeker of Joke wel zou kunnen optreden. Ze was namelijk gevallen op haar balkon. Supersneu. En daarom liep ze een breukje op in haar elleboog en moest ze in het verband. En zo kan ze natuurlijk niet haar toetsen indrukken. Maar nu gaat het alweer beter en haar hechtingen zijn eruit. En het verband mag er snel af. Dus nou ja, we hopen natuurlijk dat dat gewoon doorgaat. Dan kan Orgeljoke op de 77 gewoon even haar debuut maken. Ze is al bekend, maar goed. En Wesley Sneijder was ook te gast bij de WK Oranje Training. Tegen Zweden moeten ze natuurlijk zaterdagavond. En woensdag kwam er een Record International, Wesley Sneijder langs op de training, waar hij met Ruud van Nistelrooy, Nigel de Jong, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Frenkie de Jong veel teamgenoten sprak. Nou, leuke foto gemaakt dat ze elkaar omhelzen, Sneijder en Van Dijk. En dan komen we natuurlijk aan bij de poll. Want die had ik alvast gemaakt achter de schermen. En ja, jullie mogen dus, iedereen die dat die post ziet, mag dus een uitslag voorspellen. En ja, ik denk dat het 3-2 wordt voor Oranje. Dus willen jullie ook stemmen? Dat kan in de poll. @urbanvijs met Quinty op Instagram. En ja, dan gaan we weer door. Want ja, de tijd vliegt. En we hebben nog een paar nummers te gaan. Dus dit is de nieuwe van onze Chico.

Swin van Zoe Taran en Luna en Ronnie Flex opeens hoorde ik. Dacht nou, dat vond ik wel leuk. Leuke beginning, of einde eigenlijk. En wie is nou jouw twin? Dat je echt denkt van nou, dit is mijn sis, dit is mijn twin. We zijn er bijna van, tussendoor. Hoe zeg je dat? We zijn er bijna doorheen, wilde ik zeggen.

Six Nova met Waifi, de short version. En ja, tijd is bijna om. Bizar, toch? Nou, we gaan hem inderdaad alvast even afsluiten. We hebben natuurlijk nog een nummer waar we mee gaan afsluiten. Want dat is altijd natuurlijk hè, fijn om te doen. Maar ik wil je nog even herinneren. Als je op je mobiel zit nu, dan moet je even naar Instagram gaan. En @urbanvibes met Quinty volgen. En dan heb je 3 dingen die je kan doen. Nou ja, je kan natuurlijk heel de tijd scrollen en alles terugkijken. Maar we hebben dus 3 recente dingen heb ik geplaatst. Looking for a sign, pick a number. Dan kan je stemmen op de yay or nay van deze week van Vals Bezig en Marabiet. Nou, hij staat nu op 100%. Maar ik zie dus dat mensen kijken en niet stemmen. Dus het bijt niet, ik bijt niet. Je kan gewoon stemmen. Niemand die het ziet, het is anoniem. En als laatste kan je voorspellen wat de uitslag is tussen Nederland en Zweden aankomende zaterdag. 7 uur wordt er afgetrapt. Ik denk dus 3-2 voor Zweden. Wil jij ook je stem laten horen? En ja, ben ik heel benieuwd. Dus vul het maar in, dan kan ik het zien. Ik ga het niet delen. Ja. En dan kan je ook natuurlijk, je kan ook Toto inzetten, maar ja, dat doe ik niet. Hè? Maar ja, dat kan dus wel lekker stemmen. Anoniem ook via Urban Vibes met Quinty op Instagram. Iedereen bedankt voor het luisteren. Heel fijn weekend. Smeer goed in en drink genoeg. Ook niet alcoholische dranken. Ja, André staat weer te popelen. Die komt straks na mij een uurtje met de speciale aanbieding. En Dennis sluit de avond weer af. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Right.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op een toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 0008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Hey, hallo. Nu van 7 tot 8 uur, André Jonkheid met een speciale aanbieding. André.

0: Dan komen ze toch ook vanavond ook met Kim Wilde en de Kids in America. En ik zeg natuurlijk vanavond.
1: Het ritme van het groene hart.
0: Ah, dan gaat hij ook in het ritme van het groene hart vanavond weer. Natuurlijk een speciale aanbieding tot en met 8 uur vanavond. Hits, tips en de allermooiste gauwouwe.
1: Dit is waar je thuis hoort, NTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: En dat ben ik, zei direct natuurlijk. Ik zeg een bijzonder goede avond vanavond natuurlijk. Hier op de zender natuurlijk bij RTV Krimpen de Waard. We gaan het weer doen tot en met de klok van 8 uur vanavond. Ja, ja. Helemaal maximaal natuurlijk hier op die grote 106.6, oftewel in de ether. We kunnen hem zien op internet en...

0: volgen op internet allemaal natuurlijk. Dus wat dat gaat, zijn we worldwide hier vanavond. Ja. En wat gaan we doen? We hebben dit. Dit is het allermooiste. Gaan we op deze 18e juni, oftewel 18 juni in week nummer 25 inmiddels weer. Dat betekent dat we dag 169 van het jaar aankruisen volgens die Gregoriaanse kalendertelling. En dan nog 196 dagen te gaan, ja. Volgende week op de helft van de week, ja, zeker. En wat gaan we doen? We kijken naar de vergaande glorie, de gebeurtenissen, wat allemaal plaatsvond natuurlijk. We hebben het over de hitte natuurlijk, want we hebben een hitteplan. We hebben het over het voetbal, oftewel het Olympisch voetbal natuurlijk allemaal. Wat plaatsvindt in Amerika, Mexico en Canada. De wereldkampioenschap van voetbal. Maar ook vandaag de dag, een dag die in het teken staat van veel etenswaardigheden. Oftewel internationale dag van de sushi. Oftewel de internationale sushi-dag vandaag de dag. Ja, en tegelijkertijd als de VN de dag van de duurzame gastronomie organiseert, is het ook werelddag van de sushi. Uitgeroepen door een D-May via Facebook en misschien nog wel meer. In het nieuws dan de gastronomiedag, wat het vandaag de dag trouwens ook is. Namelijk de internationale dag van de duurzame gastronomie. Omdat duurzaamheid eenmaal hip is, moet de wereld vergroenen. En zelfs als dat uit eten gaat, ontkomt u er niet aan. En dat wordt namelijk vandaag de dag op 18 juni extra erg. Want dan is het namelijk de internationale dag van de duurzame gastronomie. Ja, en nog een dag, namelijk de dag van de flexwerker vandaag op deze 18 juni. De flexmedewerker is de ruggengraat van de Nederlandse economie en verdient meer aandacht dan ze krijgen. En ook vandaag de dag, houdt waterloop in de mond, de wereldtapasdag. Wat is er nou leuker en lekkerder dan tapas? Dat vingervoedsel in kleine hoeveelheden verovert ook in razendsnel tempo de Nederlandse gastronomie. En bent u weer helemaal op de hoogte natuurlijk van het hele gebeuren hier bij RTV Krimpen de Waard. De allerlekkerste muziek en hits en natuurlijk ook het Wereldtappersdag vandaag de dag.
1: Snik heet de beste.
0: Ah, dat zijn we ook, Snik heet de beste natuurlijk allemaal hier op RTV Krimpen de Waard. Ook deze zomer als de temperaturen stijgen buiten. Buitjes onderweg in de Krimpen de Waard. En Bibi Rexha en Fadeless.

haar nieuwe plaat, de New Religion, Bibi Rexha. En Fateless hier op de plaat natuurlijk allemaal hier in de uitzending. En de derde. Een Vlaanders product, een Hollerhond. Het bericht natuurlijk allemaal over Oger Joken natuurlijk in de uitzending bij Quinty. Dankjewel nog. Maar in ieder geval met Martijn Visser heeft ze samen een plaat gemaakt. Orgeljoken en Oranje. Nou, dat zijn we allemaal.

0: Aardige makkelijk natuurlijk. Oftewel Orgeljoker samen met Martijn Visser en Oranje. Ja, dat zijn we allemaal natuurlijk toevallig. En we staan allemaal achter Oranje natuurlijk. Dankzij de wissels bij de wedstrijd tegen Japan. 2-2 geworden afgelopen zondag. Maar goed, we hebben nog veel meer in petto aanstaande zaterdag om 7 uur in Nederland tegen Zweden. Ja, de voorspellingen kun je doen. Je hoort het al bij Quinty. Je kan op haar Insta, kan je stemmen natuurlijk op wat de uitslag gaat worden. Zij zei 3-2, ik zeg 2-1. In ieder geval de hit, ook daar hebben we mee te kampen hier in Nederland. Niet alleen voetbal natuurlijk wat we zien, maar ook steeds meer sportevenementen worden de komende dagen afgelast of aangepast. Het heeft allemaal te maken met de hit en het hittewaarschuwing, het hitteplan wat in werking is getreden. Sinds donderdagochtend is in het hele land het nationaal hitteplan namelijk van kracht en daarmee ook code geel. De TT City Run in Assen van zaterdag had in eerste instantie het programma ingekort, maar gaat nu toch wel door. We hebben continu gekeken welke onderdelen nog verantwoord waren, dus de organisatie. En de klimaatmarathon van Running for Climate op de Utrechtse Heuvelrug heeft het programma van morgen aanstaande vrijdag flink aangepast. De routes vanaf Driebergen, Rijzenburg en Hilversum zijn ingekort namelijk. En de organisatie verwacht dat iedereen met gemak voor 10 uur weer binnen kan zijn. Verder is ook het fietsevenement Climate Classic van vrijdag, morgen dus 19 juni, in overleg met het KNMI en de GGD aangepast. We vinden namelijk de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers van groot belang, al dus de organisatie. En dit om dit te kunnen garanderen willen ze zorgen dat na 2 uur 's middags niemand meer in koers is. En ook de organisatie van de internationale atletiekwedstrijd FBK Games van zondag in Engelo houdt het bij waarschuwingen. En zo wijst de organisatie ongeveer 8000 bezoekers erop extra te drinken en voldoende zonnebrand mee te nemen. Maar dat niet alleen, er zijn ook diverse festivals hier in Nederland natuurlijk. Pinkpop komt eraan en dat soort zaken allemaal. Ook daar wordt rekening gehouden met de hitte. En drink voldoende, ja, dat is een devise, weet je. Oftewel, genoeg innemen allemaal, dat gaat wel lukken, denk ik.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over 2 podia, verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock editie 2026.
0: Ah, dat bedoel ik maar. Surfrock editie 2026. Dat wordt rocken daar bij die surfplas daar in Krimpen aan de Lek allemaal natuurlijk. En wil iedereen, dat kan allemaal nog. Geen kaarten misschien kijken op Surfrock. Google een beetje voor de kaarten als er nog zijn natuurlijk om de bands te gaan bezoeken hier uit de regio. En wij doen het met september, nog niet de maand natuurlijk, want we zitten nog dik in juni op dit moment. Maar wel Cry For You, de muziek van september, ja. Nou, huilen hoef je niet, alhoewel na de wissels van afgelopen zondag. Ik weet het allemaal niet, maar goede hoop op Nederland-Zweden.

zo'n 2 maanden te gaan. Ruim, dan is het september. Ah, maar we lopen een beetje voor natuurlijk. Ik heb de radio met Cry For You van de band September natuurlijk. En dat moet kunnen in de uitzending van de koopavond. Oftewel de speciale aanbieding vanavond natuurlijk hier in de uitzending natuurlijk. Met de lekkerste muziek. We doen hem voor u met ook vaderlandse muziek. Oh ja, in het kader van Oranje moet een beetje kunnen. Gerard Joling doet ook mee en pikt een graantje mee. De kleuren van de vlag, die bezinkt hij met rood, wit, blauw.

0: Gerrit Joling en rood, wit, blauw in het kader van het voetballerij gebeuren natuurlijk allemaal voor het Nederlands elftal. En laten we ons allemaal schaken natuurlijk achter Koeman en zijn selectie allemaal. Natuurlijk wel spelers die weer het veld op mogen. Aanstaande zaterdagavond om 7 uur. Dan gaat de wedstrijd tegen Zweden plaatsvinden in het warme Amerika allemaal, ja. Goed, laten we het steunen en niet te veel vinden over de wissels allemaal. Daar hebben we het al over gezegd natuurlijk tegen Japan allemaal, hè. En meer bondscoaches langs de lijn dan aan de lijn, zullen we dan maar weer zeggen. Hey, wat gaan we doen? We gaan eens kijken naar een stukje vergane glorie op deze 18e juni. En dat allemaal in week 25 van het jaar. De jaren, de decennia en de eeuwen die voor ons lagen. Want in 1970 was er een hevige bosbrand op het artillerie-schietkamp ASK. En dat bedreigt het nabijgelegen het Harde. De brand wordt ternauwernood beslecht en gestuit. Maar 6 huizen branden nog wel af daar in het Harde. Verder kunnen we zeggen dat in Portugal in 2017 62 mensen om het leven komen bij een zeer grote bosbrand in Pedrogracia Grande. En in 1930 was op deze 18 juni de oprichting van het Nationaal Instituut voor de Radioomroep, oftewel de NIR. En dat is de Belgische officiële radio. In 1815 de slag bij Waterloo, dat kennen we allemaal uit de geschiedenisboeken. En in 1940 roept Charles de Gaulle vanuit Londen per radio Frankrijk op de strijd voort te zetten. Hoewel het zojuist onder de voet is gelopen door Nazi-Duitsland. En Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenden in Wenen het SALT II-verdrag. Dat doen ze vandaag de dag in 1979. En het was het verdrag ter beperking van het aantal kernwapens. Nou, daar houdt de wereld zich niet zo aan, denk ik, op dit moment allemaal met Iran en Noord-Korea en dat soort landen, Rusland. Amerika trouwens ook niet te onderkennen. Verder kunnen we nog zeggen een recreatief bericht om het af te sluiten, dit blokje. Want in 2011 wordt in Movie Park Germany de attractie van Helsing's Factory geopend. Allemaal op deze dag, 18 juni in 2011.
1: Het zomergevoel op jouw radio.
0: Als we het dan toch een beetje hebben over het zomergevoel. Een beetje schudden met die heupen natuurlijk. Een beetje in de zon en in het zwoele gebeuren. Ah, lekker het Nommerk zien. En Bonita. Niet de bananen, maar wel lekker Bonita hier op je radio.

0: lekker een beetje die zwolle zomerklank hier op je radio natuurlijk. Terwijl de buien een beetje richting krimpende water trekken op dit moment. Straks daarover meer. Wordt een beetje bij het weer, ook een beetje zeevonk hadden we natuurlijk. Een beetje de zee mist allemaal vandaag de dag. Als de warme lucht de koude zee raakt, krijg je mist. Daar boven Scheveningen allemaal vandaag. Dat gebeurde daar ook. Maar nu zometeen eerst nog maar eens een lekkere plaat. Oftewel een plaat van Rutger van Barneveld onderweg.
1: De achtste editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni... staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek... verdeeld over twee podia... verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock, editie 2026.
0: Nog wel eens even heel wat anders natuurlijk. Nieuwe muziek die het zomerse klankje gaat weerbrengen op je radio. Hij gaat scoren deze zomer in de Vaderlandse hitparades. Moet je maar eens opletten. Een nieuwe plaat van Rutger van Barneveld. En hij verdient het toevallig.

0: erbij in Doebak en mee met de Sirtaki natuurlijk. Want Rutger van Barneveld, een beetje Griekse klank op je radio natuurlijk, hè. En Doebak en mee in de zwoele zomernacht. En we gaan er vannacht eentje krijgen toevallig.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd. RTV Krimpen het Waard.

Als die zachtkant allemaal gehakt of door de hardware. Zo ging die allemaal op de radio natuurlijk, hè. En je hoort het aan de tune. We hebben er nog een stukje vergaan, Gloria. Deze 18e juni, week nummer 25. Sportief bericht van de 1972 wint West-Duitsland in Brussel het EK voetbal. Ze doen dat door de Sovjet-Unie in de finale met 3-0 te verslaan. Verder kunnen we zeggen dat in 1995 Noorwegen het tweede WK voetbal voor vrouwen doorwint. Dat doen ze door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. En Talon Griekspoor wint op het Libema Open in Rosmalen de tweede ATP-titel in zijn loopbaan. Dat doet hij door in de finale de Australiër Jordan Thompson in 3 sets te verslaan. En de datum was vandaag de dag 18 juni 2023. En in hetzelfde jaar wint Mathieu van der Poel de Ronde van België. Ook vandaag de dag, maar dan in 2023. Ook hetzelfde jaar als natuurlijk het hele gebeuren van Griekspoor met tennis. En dan nog een 2 wetenschappelijke berichten voordat we de dartpijl zijn weg naar het muzikale dartbord laten vervolgen. Want in 1908 in Nature wordt door A.A. Campbell Swinton een volledig elektronisch televisiesysteem beschreven. En verder kunnen we zeggen dat in 1981 de introductie van het eerste genetische gemodificeerde vaccin werd bekendgemaakt. Dat was een vaccin tegen mond- en klauwzeer. Nou, dan gaan we de dartpijl en de muzikale dartbord erbij halen. En we gooien de mier eens weg naar de muzikale jaartallen. Komt uit in 2015. Toen stond hij op de nummer 1 positie van namelijk 13 juni 2015 tot en met 27 juni. Dus ook vandaag de dag op deze 18e juni namelijk. 2 weken lang op de nummer 1 in 2015. Die plaat van Major Lazer en Linon. Daar ging het allemaal over natuurlijk. En met DJ Snake en Mo. Nou, laten we maar eens gaan luisteren naar 2 weken lang de nummer 1 op 2015. De afsluiter van de vergane glorie.

0: De nummer 1 uit 2015, twee weken lang ook vandaag nog op deze 8 juni 2015. Linon, Major Lazer, DJ Snake en Mo als de afsluiting van die vergane glorie zojuist.
1: Luister elke dag op de radio.
0: Ja, dat doen we zeker.

een stukje terug in de tijd en willen ze werken met Kylie Minogue en Do The Locomotion. Ooit een disco in Zoetermeer trouwens, de Locomotion, ja. Witte palmbomen erin allemaal, maar dat is uit de verlang voor de vlogen verleden inmiddels alweer. En wat gaan wij doen? We gaan kijken naar het weer, terwijl deze regendruppels hier de Krimpenerwaard neerdalen. En het is vanavond zwaar bewolkt met weinig ruimte voor opklaringen in de Krimpenerwaard vanavond. Kans op een regen- of onweersbui ook in die Krimpenerwaard. Nou, die regenbui die hebben we inmiddels al te pakken. En de temperatuur stijgt naar een graad of 27 vanavond en waait een zwakke noordoostelijke wind. Temperatuur vannacht daalt naar een graad of 22. En morgenochtend dan tikt hij de 31 weer aan met kans op 34 graden hier ook in die regio allemaal. En als we dan verder kijken natuurlijk, de warmte blijft aanhouden in Nederland allemaal. Want het is lekker gezellig warm natuurlijk, oftewel zomer hier in Nederland allemaal. De vooruitzichten zijn zeer warm, periode met zon in de nacht naar zaterdag mogelijk ook enkele stevige onweersbuien. En daarna ook weer overwegend droog met temperaturen die dik boven de 30 graden aan gaan tikken. Morgen kan die de 34 graden die in de Krimpenerwaard en zelfs de 35 landelijk aan gaan tikken. Zaterdag een graad of 32, hetzelfde geldt voor zondag. En dan maandag weer een graad of 35 maar liefst. En dan gaat hij onder de 30 graden wel in de 29, 28 graden blijft hij steken allemaal volgende week. Oftewel zeer mooi weer wat we ons treffen in dit dempje. En ook de langere termijn kans op een warm weer met zonnige periode allemaal. Dat is er allemaal. Wat we u kunnen beloven allemaal hier vanaf deze kant wat betreft het weer in de Krimpenerwaard. En dat is lekker te noemen, ja. Ga dan maar eens een dansje maken natuurlijk met Carnaval de Paris van Dario G. Ooit is een nummer ook voor een voetbalkampioenschap, Europees of wereldkampioen. Carnaval de Paris. Mag je een beetje meedansen natuurlijk met de cancan of wat je ook wil natuurlijk allemaal vanavond, hè. Blijf luisteren, NTV Krimpenerwaard hier uit de Krimpenerwaard allemaal. Het snelklop het Groene Hart met Carnaval. En wat gebeurt in Parijs?

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ah, Niall Horan en de dinner party, daar ging het allemaal over. Of het wel eten en wat heeft u gegeten vanavond allemaal? We vragen het ons af. Op deze mooie zonnige dag natuurlijk, waarin Europa ook zucht onder de hitte en tientallen treinen geschrapt zijn in de Europese steden. Zoals in Frankrijk en Spanje namelijk allemaal. En ook lessen worden er opgeschort in Duitsland, zegt ze ook, geschrapt voor temperaturen tot 38 graden. Nou ja, als je tot 40 gaat tellen is 38 nog niks, zeg ik dan weer. Gewoon niet te druk maken allemaal. En dan komt het allemaal goed, zeg maar, wat betreft de temperatuur in Nederland. Want dan is het eindelijk eens een keer zonnig, eindelijk een keer zomer. Denk je vandaag, ik ga naar Scheveningen. Hartstikke leuk, dan heb je daar zeemist. Oftewel, warme lucht, die koelt, die daalt naar de zee. En dat koelt af en dan komt de condens. En dat geeft weer damp, zeg maar, aan zee allemaal. En dan zit je gewoon in de mist, ja. Zo werkt dat dan. En als de mist dan landinwaarts gaat, dan lost dat gelijk weer op allemaal. Dus dat gaat nog niet zo erg, zeggen we. En vorige zomer werden trouwens Spanje en Portugal ook getroffen door de hittegolf. En die maar liefst 16 dagen duurde. Het was de meest intense hittegolf ooit gemeten in de twee landen. En die droeg bij aan een verwoestende bosbrand ook al daar. En dat is dan weer minder natuurlijk altijd door de droogte wat daar gebaard gaat allemaal. In ieder geval op dit moment regenachtig in de Krimpende Water. Wat buitjes die eraan komen, ook vannacht nog allemaal. En dan morgen weer lekker richting die 34 graden. Lekker. Zeg.

een stukje terug in de tijd inmiddels weer met de Pointer Sisters en Jump. Van Eelen ooit ook gedaan natuurlijk met de gitaar allemaal. Met Van den Berg, de Nederlandse gitarist daarbij ook allemaal. En we gaan met de klanken afscheid nemen van deze donderdag 18 juni natuurlijk. De speciale aanbieding met Bailamos, Henrique. Ik zeg een heel goed weekend, zometeen heel veel plezier natuurlijk met Kortom Korevaar. En niet vergeten, zondag Nederland-Zweden, alle bondscoaches weer langs de lijn allemaal, hè. Met je duimen dat we goed gaan wisselen. Maar goed, dat laten we aan Koeman over gaan staan. Zondag natuurlijk tegen Zweden. Goed weekend, dag!

0: Je luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak.

0: vieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
2: Kortom, Korevaar.
3: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom.

Goedenavond. Het is vandaag donderdag 18 juni 2026. 7 minuten over 8. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is op de klok van 10. Kortom Korrevaar, jaargang 7. Nummertje 323. Jawel. Dat is alweer hoe snel het gaat. Deze dagen, wat ook wel even snel ging, is de... Ja, hoe wil je het noemen? De regen die ineens even viel. Dat is

vrij vlot ging. Maar het lijkt ondertussen weer droog, dus het... Of misschien toch nog een beetje spetteren. Nou ja, goed, het inbergambacht is het halen en brengen. Dat is het een beetje wat het is op dit moment. Het is de zomer van 2026. Zo zou die misschien best wel eens de boeken in kunnen gaan. Gezien nou, de afgelopen weken ook wel waar het een beetje halen en brengen was. Dus dat is natuurlijk dat. Straks gaan we natuurlijk kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Maar ook vanavond in deze Kornkorfbaar natuurlijk weer om 7:15. De plaat van Nederlandse Bodem. De kornplaat van de maand van Antoon komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 praat ik je bij over je favoriete artiest. Hoor je om 9:15 de aandachtsplaat. En sluiten we natuurlijk af met Dennis Dennis Kwartier. Dus een bommetje vol programma weer waar we de aandachtsplaat zeker wel... Het is wel een dingetje hoor, die aandachtsplaat. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Een nieuwe naam in onze... Een nieuwe naam in onze playlist. Zo zou je het wel kunnen noemen. Maar eerst de afgelopen week een beetje in vogelvlucht zou ik willen zeggen. Te beginnen met wethouder Ria Boeren. Want zij is vandaag tijdens haar afscheidsreceptie benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding kreeg zij voor haar jarenlange inzet voor de gemeente en het openbaar bestuur. Boeren begon in 2006 als wethouder in de toenmalige gemeente Ouderkerk. De gemeente stond destijds onder zogenoemd artikel 12 toezicht van het Rijk vanwege financiële problemen. Onder haar bestuur wist de gemeente deze status achter zich te laten. Financiën vormden daarna een rode draad in haar loopbaan. Ook na de fusie tot de gemeente Krimpenerwaard bleef zij verantwoordelijk voor de financiële portefeuille. Daarnaast vertegenwoordigde zij de regio Midden-Holland op financieel gebied. En werd ze in 2021 lid van de commissie Financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nou, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ze hebben nog veel meer gedaan. Speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij woningbouwprojecten in de gemeente. En zette zij zich in voor opvang van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Op onze website kun je een mooi fotootje zien van hoe de burgemeester de onderscheiding opspelt. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor de... oud-wethouder op dit moment. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Is heel anders. Iedereen in Nederland kent het wel, fietsen. Ons land heeft niet voor niets miljoenen fietsen rondrijden. Daarover trouwens, leuk feitje even tussendoor. Er zijn meer fietsen in Nederland dan inwoners. Ja, dat is gewoon een leuk feitje. Goed, maar veilig fietsen is niet vanzelfsprekend. Daarom organiseerde Veilig Verkeer Nederland op donderdag 18 juni... het jaarlijkse fietsexamen in Krimpen aan de IJssel. 300 basisschoolleerlingen deden daaraan mee. Maar waar wordt nou op gelet? Nou, vooraf wordt gecontroleerd of de fiets voldoet aan de veiligheidsregels. Of zijn de verlichtingen bijvoorbeeld in orde. En daarna gaan de leerlingen een rondje rijden... en wordt er gekeken naar hun gedrag in het verkeer. Dus voorrang verlenen, richting aangeven, goed kijken... en veilig omgaan met andere verkeersdeelnemers. Ook stonden er op alle kritische punten controleurs, zoals bij listige kruisingen. En zo is iedereen toch weer een beetje veiliger, als het goed is, door het verkeer gegaan. Twee kinderen konden niet deelnemen omdat ze ziek waren. Eén leerling werd gedisqualificeerd omdat hij op een fatbike met een gashendel reed. Ja, dat is natuurlijk ontzettend... hoe moet je het zeggen... Dom. Goed, nou hebben we dat ook weer gezegd. Ja, dat is natuurlijk echt die fatbikes, jongen. Dat is ook echt een doorn in het oog. Dat is echt krankzinnig. Die fatbikes. Zeker met die... Kijk, prima als je op een fatbike rijdt. Maar je moet wel zelf rijden. En daar bedoel ik niet mee dat je zelf achter het stuur zit. Nee, je moet zelf trappen, zelf je best doen. En zelf zorgen dat je vooruit komt. Zo'n gashendel, die mag op je 16e. En dan zit hij op een scooter. En daar wou ik het graag bij laten. Goed, tot slot dan nog even de plannen voor de nieuwe woonwijk Waardse Wilde in Haastrecht-Zuid. Die zijn een stap dichterbij gekomen. De gemeente Krimpenerwaard en gebiedsontwikkelaar Tim Paan hebben afspraken gemaakt over de verdere uitwerking voor het plan van zo'n 120 woningen. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de bouw van de woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verdere ontwikkelingen van het gebied. De ontwikkelaar werkt het plan verder uit, terwijl de gemeente het project beoordeelt binnen de ruimtelijke procedure. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Meer woningen, ja, want dat is wat we nodig hebben. Ik weet niet of... ik zie nu waar het komt.
Haasrecht-Zuid. Dat is in lijn met het zwembad, zou ik willen zeggen. Op die manier. Nee, precies. Ja, nee, dan snap ik het ook. Maakt verder niet uit. Het gaat gebeuren. Ik denk niet dat we er verder heel erg onderuit kunnen komen. Maar het gaat gewoon gebeuren. Die woningen daar dus in Haasrecht. Goed, wat ook gaat gebeuren is muziek op de radio. Bijna 13 over 8. Dit zijn de Neon Trees en Animal. Zometeen komt hij eraan hoor. De plaat van Nederlandse bodem. Welke we uit de klei hebben getrokken, hoor je zo.

Kort over 8 geweest en dus weer tijd voor een plaat van Nederlandse bodem. Deze week een plaatje van niemand minder dan Arjon Oosterom. Jawel. En die heet Klokkenluider. Ja, ik heb het ook niet bedacht, maar het is toch echt aan het gebeuren. Klinkt wel weer gezellig, hè. Je ziet je al staan, hè, op het terras met een biertje in je hand. Nou, het is één groot feest. De plaat van Nederlandse bodem van Arjon Oosterom. Dit is Klokkenluider. Nee hoor, donderdagavond.

0: Lil Pitchy en Roomy en It Kills Me in de voor de plaat van Nederlandse Bodem. En die is getiteld Klokkenluider en was van Arjan Oostrom. Ja, lekker plaatje blijft dat ook. Of is dat ook, hè, wat het aan het zijn is daar. Wat algemene wetenswaardigheden uit de wereld, zou ik willen zeggen. Want ja, de hitte die heeft wel wat in petto nog. Met het oog op de verwachte tropische temperaturen, zo schrijft de NOS. Van de komende dagen nemen organisaties van sportwedstrijden het zekere voor het onzekere. Meerdere evenementen zijn afgelast. En ook andere evenementen nemen maatregelen. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege de drukkende hitte. Het gaat voornamelijk om hardloopwedstrijden die zijn afgelast. Zo gaat de Wiesoloop in het Twentse Wierden niet door. De organisatie kreeg een negatief advies van de gezondheidsinstanties en besloot dat het niet veilig was om de wedstrijd door te laten gaan. Ook de vuurtorenloop, een halve marathon in de Hoek van Holland, wordt geschrapt. En de TT-run op het circuit in Assen gaat ook niet door. Eerder werd al bekend dat diverse afstanden waren afgelast. Maar nu heeft de organisatie besloten ook de afstand van 5,4 kilometer niet te laten doorgaan. Vorig jaar kon de wedstrijd ook al niet doorgaan vanwege de hitte. Ja, dat is natuurlijk Wel intens. Ook Pinkpop moet maatregelen nemen. Bezoekers mogen lege waterflessen meenemen het terrein op. En ook voor onweer wordt gevreesd. De organisatie van het Toppersconcert morgen en overmorgen in de Johan Cruijff Arena waarschuwt bezoekers eveneens voor de warmte. Bezoekers krijgen het advies om luchtige kleding te dragen en ze goed in te smeren voor de rij buiten. En ook bij dit evenement mogen bezoekers een waterfles mee naar binnen nemen. Ja, het belooft dus een warm weekend te worden. Waarbij goed drinken natuurlijk sowieso een goed advies is, als je dit mij vraagt. En wat dat betreft, dan moet het allemaal wel goed komen. Ik zou willen zeggen, let ook een beetje op elkaar. Zorg dat je goed drinkt, want het is, het is gewoon warm. En dat gaat het blijven. Binnen blijven met de airco aan, als je die hebt, is misschien iets om te adviseren in ieder geval. Maar anders kun je ook best wel naar buiten. Maar zorg dan ook dat je goed insmeert en goed drinkt. Want ja, het is natuurlijk anders gewoon bloedheet en moeilijk uit te houden. We kunnen nog even vragen aan onze grote vriend ChatGPT hoe het zit met insmeren en of er nog wat bepaalde regels voor zijn. Dus dat gaan we even doen. Hey, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Ja, tuurlijk, ik ben er helemaal. Waar had je zin in om over te praten of wat gaan we doen vanavond?
0: Wat wordt er geadviseerd omtrent het insmeren als de zon schijnt? Hij zat nadenken, hoor.
1: Smeert in de zon, kies dan een breed spectrum zonnebrandcrème met minstens SPF 30, maar bij voorkeur SPF 50+. Breng het ongeveer 15 tot 30 minuten voor je naar buiten gaat aan. Smeer royaal en herhaal elke 2 uur, vooral na zwemmen of zweten. Ook bij bewolking is bescherming belangrijk, dus let goed op de UV-index vanaf 3 of hoger.
0: Nou, daar kunnen we het wel mee, toch? Dus iedere 2 uur en zo'n half uurtje voordat je naar buiten gaat. Het is maar fijn om te weten. Dat wilde ik even zeggen. Goed, het is tijd voor nieuwe muziek. Tof Lo, die kennen we van High All The Time. Dat is volgens mij die. Die heeft een nieuw liedje gemaakt. Maar met een opvallende naam. De titel is in ieder geval Le Fleurs. En dat is samen met Stromae. Dat is natuurlijk krankzinnig. Het nummer is in aanloop naar het nieuwe album van Tove Lo. Estrus gaat het heten. Komt op 18 september uit. En dat is nu gaande. Dat is dus nu gebeurd. Ze hebben samen een plaatje gemaakt. Je hoort hem nu in Gordon Korver hier op RTV Krimpen de Waard.

reiziger en astronaut. En daarvoor hoorde je Tove Lo samen met Stromae, hun nieuwe. En je hoorde Des Fleurs. Het is bijna 9:03. Wij gaan kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien wij dat er code geel geldt vanwege de hitte. En dat is tot en met dinsdag. Dus dat is even goed om genoemd te hebben. Dan vanavond nog kans op een onweersbui. Dus let daar even goed op. Het kan dus nog gaan regenen. Verder blijft het nog zo'n 24 graden. Dus verder is het best wel aangenaam buiten. Tussen de buien door, lekker buiten zitten. Nog even om af te koelen. Nou, lijkt me op zich een goed idee. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen dan warmer in de ochtend al snel. Zo'n 25 graden. Morgenmiddag dan richting de 32 en kan aanvoelen als 35 graden. Dus goed insmeren, we hebben het net besproken. Morgenavond is er dan weer kans op een onweersbui, maar blijft de temperatuur nog steeds hangen zo rond de 26 graden. Zaterdag, dan hebben we in de nacht vooral nog even te maken met een onweersbui, maar in de loop van de dag dan loopt de temperatuur op van 19 naar zo'n 27 graden. En ook in de avond is het nog aangenaam met een graad of 22. Zondag moet ik zeggen, dan begint de dag regenachtig bij zo'n 21 graden, maar loopt de temperatuur al snel op richting de 28 graden. Dan neemt ook de bewolking zo goed als weg en is de zon de rest van de dag goed te zien. Dan gaan we nog even naar maandag kijken, waar ook dus nog code geel geldt. 24 graden in de ochtend, 31 graden in de middag en nog steeds 27 graden in de avond. En ook nog een zomerse dag op de dinsdag tussen de 19 graden in de nacht en dan in de loop van de ochtend al snel 26 graden. 'S middags een graad of 30 en ook weer strak blauw. De zomer lijkt begonnen, want ook de rest van de dagen ziet er gewoon nog goed uit met gemiddeld nog een temperatuur rond de 5, 6, 27 graden. Dus wat dat betreft lijkt het alsof de zomer is begonnen. Ik heb mijn zwembad in de tuin gezet en misschien was dat best een goed idee. Goed, nou, hebben we dat ook weer gehad. Wat ook een goed idee is, is natuurlijk weer plaatjes draaien. Je luistert nog steeds naar RTV Krimpen de Waard. Het programma Kortom Korenvaar. Iedere donderdagavond tussen 8 en 10. 9:04. Goedenavond.

Lichaam. Tabitha Nielsson met Slapen met Licht aan maken het 8:15 exact. Zijn eerste was in augustus 2020, alweer bijna 6 jaar geleden. Zijn laatste was in maart 2022. Je zou kunnen zeggen dat het wel weer eens tijd werd. Sorry, onze grote vriend van de show is weer terug. Misschien op zijn oude level en stopt dat in zijn nieuwe single. De enige van Antoon is de hele maand juni de korrel.

Antoon en de enige, de cordonplaat van de maand juni. Goed, het is tijd voor belangrijke dingen. Wat huishoudelijke mededelingen in het kader van de hitlijst. Er zijn weer een aantal dingen gebeurd. En je zou kunnen zeggen dat het eraan zat te komen. Een nieuw nummer van deze zangeres. Ja, en dan is het niet heel gek dat hij natuurlijk meteen de hoogste nieuw binnen is. Want na de Fate of Ophelia dan kun je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, er niet meer aan tippen. Maar niets is minder waar. Het is toch gebeurd. I Knew It, I Knew You van Miss Taylor Swift is de hoogste nieuw binnenkomer. Komt nieuw deze week binnen op nummer 27. En dat zou dan zomaar eens te maken kunnen hebben met het feit dat het de titelsong is van de nieuwe Toy Story film. Deel 5 alweer, het is krankzinnig. Goed, nu op...

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you.
0: Precies. En dan zijn we ook weer aangekomen bij het moment dat we de nummer 1 van Nederland moeten draaien. Voor de derde week op rij. Justin de Wild.

De nummer 1 van Nederland voor de derde week op rij. Justin De Wild en Cheerio. Ja, hoe kan het ook anders? Want het blijft gewoon een goede plaat. Er zijn veel mensen die het niet begrijpen. Maar misschien hebben die mensen een muzikale heropvoeding nodig. Dit is toch top. Hier kan niks mis aan gaan. Het is een fantastisch liedje. En ik ben er blij mee. Het is voor de derde week op rij de nummer 1 van Nederland. Ja, en ik snap het. Ik snap het helemaal. En wat ik zeg, er zijn mensen die het niet snappen. Maar daar kan ik echt weinig. Daar heb ik echt geen boodschap aan. Het is toch. En het duurt maar 2,5 minuut. Dus ja, hè, dat is dan ook wel weer zo. Goed, en daarvoor hoorde je de hoogste nieuwe binnenkomer van de soundtrack, als het ware, voor de nieuwe Toy Story film deel 5 alweer. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zometeen gaan we natuurlijk nog belangrijke dingen doen. We gaan een plaatje draaien in de vorm van de aandachtsplaat. Dat is wel een bijzondere deze week. En ik zorg ervoor dat je alles weet over je favoriete artiest. Dennis Danskwartier mag natuurlijk ook niet ontbreken. We moeten er zometeen eerst even uit voor het landelijke nieuws van 9 uur. Maar ik spreek heel graag daarna weer. Want, ja, wat ik zeg, we hebben nog wel een hoop te doen, te bespreken. En één ding wat ik vooral niet van plan was om te doen, was me druk maken. Gewoon, want dat heeft weinig zin. Dat heeft ook wel een beetje te maken met dat het natuurlijk bloedheet is. Buiten, binnen, overal eigenlijk waar het warm is. Dat is een beetje de conclusie die ik hieruit haal. Dit is een slap ouwehoer praatje. Dat weet ik ook. Daar ben ik me heel erg bewust van. Maar het is gewoon wat het is. Dat eigenlijk. Nou, gezellig. Zometeen dus nog meer muziekjes. Meer slap ouwehoer. Maar we gaan ook echt nog wel even nuttige dingen zeggen. We gaan het nog even wat hebben over Pinkpop. Helen Fisher komt nog voorbij. John Bon Jovi. Ja, die kan ook niet ontbreken. Daar is ook weer iets over te melden. Dus dat gaan we zo meteen allemaal doen. Wil ik je in ieder geval vragen om nog even te blijven luisteren. We gaan eruit met Ingrid en 2F42. Gezellig. Dus heel graag na het nieuws van 9. Tot zo. Is je

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
3: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
2: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
4: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
2: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Kortom, Korenvaar.
9: Donderdagavond van 8 tot 10 uur gepresenteerd.

minuten over 9 alweer. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Het is tot klok van 10, Kornkorrevaar, jaargang 7, nummertje 323. Ja, ja, dat krijg je als de tijd vliegt als je met een lang plaatje begint. Hopeless Wonder, Man for the Suns, duurt maar liefst 5 minuten. Maar ik moet zeggen dat het geen straf was om naar te luisteren. Dat is natuurlijk dan ook wel weer zo. Ja, dat is natuurlijk fijn. Hey, wat nieuws van vandaag kunnen we misschien eventjes bekijken. Want ja, het is rustig qua nieuws op nieuws uit de wereld. Ja, behalve dan, ja, dat is toch een beetje een raar verhaal. Dat is wel nieuws van vandaag natuurlijk. In een woning in Meerstad en in de gemeente Groningen stad zijn vannacht 2 doden aangetroffen. Het gaat om een 53-jarig echtpaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter opgepakt. En zij zou dan rond de 13 of 14 jaar oud zijn, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. Ja, ik lees hier bij de NOS dat het om 13 jaar gaat. RTL Nieuws zei vanavond in het 6-uur-journaal dat het mogelijk 14 jaar was. Ja, dat is dan een beetje ingewikkeld, maar zo ongeveer om en erbij die leeftijd. De twee lichamen werden vanochtend om 2:45 gevonden. Het meisje werd korte tijd later aangehouden. Ja, het is echt, het is krankzinnig. Het ligt, even kijken, het ligt dus in Groningen, het dorpje Meerstad. En dat ligt dan, even kijken, ten oosten van de stad Groningen. Vrij vlak ernaast. Ja, en het is in de straat waar het echtpaar woonde, wonen vooral veel gezinnen. Een buurtbewoner zegt tegen RTV Noord dat ze vannacht een enorme knal hoorden. Maar dat kan de politie zijn geweest die naar binnen is gegaan in de woning, voegt ze daaraan toe. Dus ja, het is een tragisch gebeurtenis. De burgemeester Kamminga, die spreekt in eerste instantie van een tragische gebeurtenis. Mijn gedachten gaan uit naar familie, vrienden en bekenden van het echtpaar. Ja, het is een bizar verhaal wat daar natuurlijk vandaag gebeurd is. In alle vroegte zou je wel kunnen zeggen. En wat er dan precies aan vooraf is gegaan, ja, dat blijft nog één groot vraagteken. Zo was er, als je het hebt over nare dingen. Ja, dat was vanmiddag, of nou ja, het was eigenlijk vanochtend in Schiedam. Dat was ook een heel naar ding. Moet ik het even opzoeken hoor. Waar stond het ook alweer? Ik heb het zelf geschreven, maar ik moet even opzoeken waar. Ja, er was dus vanmorgen een aanrijding met een persoon en een vrachtwagen. Deze vrouw van 79 heeft dat niet overleefd, zeg maar. Dus dat is wel, ja, dat is wel vrij pittig. Maar hoe dat dan ook is gebeurd, is heel onduidelijk nog tot op dit moment. Want het is een beetje dat je denkt, ja, hoe kan het? Dat is natuurlijk sowieso gek. Het gaat even over dat er op een kruispunt een ongeluk gebeurde. En ja, om een of andere reden is de vrachtwagen echt een tiental meters na het kruispunt tot stilstand gekomen. Ja, ik wil, als je in plaatjes denkt, dan is dit heel vervelend. Maar ja, er lijkt dus ook een soort bloedspoor op het asfalt te lopen. Het is gewoon een hele nare gebeurtenis. En ja, hoe dat dan ook precies gebeurd is, ook dat is dan nog een beetje onduidelijk. Er is iemand door rood gereden, door rood gelopen. Dat zou misschien kunnen. Je weet het niet. Je weet het gewoon niet hoe het is gebeurd. Dus ja, dat houden we dan voor ons nog maar even in het midden ook wat mij betreft. Goed, zullen we dan maar leuke dingen gaan doen? Ja, hoe cru de omslag misschien ook is. En hoe, nou toch ook niet heel toepasselijk dan. Maar ja, dat krijg je als je van tevoren de muziek voor je programma uitzoekt. Dancing at the Doors of Heaven. Misschien is het ook wel een mooi eerbetoon aan de 3 slachtoffers waar we het dan zojuist over hebben gehad. Somjeu, zoals bekend. Zometeen om 9:15 nog de aandachtsplaat en die wil je meemaken. Maar nu is het 13 minuten over 9. Je luistert naar Kornkorrevaar iedere donderdagavond tussen 8 en 10. Mijn naam is Dennis en ik zeg tegen jou daar aan de andere kant van de radio een hele goede avond.

Iets met de knopjes, ingewikkeld. Je hoorde Dancing at the Doors of Heaven van Somjeu. Het is 9:15, het is tijd van de aandachtsplaat. De aandachtsplaat is een plaatje van ik vind dat die in je playlist moet staan. Deze week Franstalig. En ook niet nieuw zoals normaal gesproken. Het gaat om het plaatje Dans ton telefoon. Op mijn beste Spaanse. Van Lin. En het klinkt zo.

Molly Mayers en Trevor McCoy en Wrapped Up. En daarvoor de aandachtsplaat van deze week. De aandachtsplaat is het plaatje waarvan ik vind dat die in je playlist moet staan. Jordan Lynn en Dans Ton Telefoon. Ja, en daar maak ik dan een beetje uit op. Dans bij de telefoon, of bij jouw telefoon, of iets in die richting, hoe je het ook wil noemen. Het is een bijzonder plaatje, kan ik wel zeggen. Want het is al even uit. Maar dat geeft ook niet. Het staat... even kijken hoor. Even kijken, ik moet even zoeken waar het ook weer op stond. Het is, het is deze. En dan staat het op haar album. Die uitkwam in oktober vorig jaar alweer. En het heet Boîte à Musique. En telt een 12-tal nummers. Lin, en dat spel je dan L-I-N-H. Dus dat is een beetje hoe, de vlag erbij hangt vandaag. Ja, een bijzonder plaatje wel. Ik kwam het tegen weer... Ja, hoe kan het ook anders? Fenomeen TikTok, hè, waar je dit soort plaatjes dan tegenkomt. En het is wat het is, want het is gewoon een leuk plaatje. Het is gewoon een leuk plaatje en daar hebben we alles mee gezegd ook, denk ik. Even kijken, deze had ik ook niet, dat is ook onhandig. Ja, er zijn een paar plaatjes die het niet helemaal doen vanavond. Maar dat geeft niet, gelukkig hebben we onze grote vriend Spotify... waar we dan nog plaatjes van kunnen draaien. Dus dat komt dan verder wel helemaal goed hoor, daar gaat het ook verder niet over. Wat muzikale wetenswaardigheden. We hadden net al eventjes over Pinkpop, want die treffen natuurlijk maatregelen... vanwege de hoge temperaturen die komend weekend worden verwacht. Op het festivalterrein in Landgraaf zonder meer gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en een overkapping gecreëerd. De komende dagen wordt het in het zuiden van het land warm, 30 graden. En daar zijn we goed op voorbereid, zegt een woordvoerder van het festival. Pinkpop is standaard ingericht op alle weersscenario's. Dus dat is fijn. Dit duurt van vrijdag tot en met zondag. En donderdag gaan de campings open. Dus dat is ook fijn om te weten. Dan hadden we het een paar weken terug ook al over Helene Fischer. Die zou een concert geven in de Johan Cruijff Arena. Maar die verplaatst haar optredens naar het Gelredome. Want het is kleiner. Mensen die kaartjes hebben, die worden geïnformeerd. Dat is... best wel opmerkelijk te noemen, want ze noemden het in november nog het perfecte podium. Ze wilden een plek die de omvang, maar ook de emotionaliteit van deze avond kon dragen. In het Gelredome is plaats voor 41.000 bezoekers. En in de Johan Cruijff Arena 56.000. Het is wat het is. Waarom dan? Wordt niet helemaal duidelijk. Hè? Uit dit bericht, Ticketmaster was volgens nu.nl vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Nou ja, goed, dat is dan wat het is ook. En dan Jon Bon Jovi. Hij is volledig hersteld van stemproblemen. Hij had in 2022 een stembandoperatie. En volgens Bon Jovi duurde het herstel langer dan hij had gehoopt. Maar we hebben nooit de hoop opgegeven, vertelt hij aan People. Dus dat is fijn. Ja, op 7 juli begint de band Bon Jovi met hun Forever Tour. Het is de eerste grote tournee van de band na de stembandoperatie van de frontman. De tour start in juli met 4 concerten in Madison Square Garden in New York. En daarna reist de band nog door naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland... met onder meer optredens in het Londense Wembley Stadium. Dus dat is wat daar allemaal nog staat te gebeuren. Nou, dan ben je wat mij betreft wel weer redelijk bij ook, hè, als je het mij vraagt. Jawel. Goed, 9:55, tijd voor nieuwe muziek. Katie Baser, ja, we draaiden er al vaker in dit programma. En ze blijft gewoon liedjes maken. En ik moet zeggen, dat wordt gewaardeerd hoor. Haar nieuwe heet Where's My Bikini. Nou, die zou ik maar vast boven water halen, of uit de kast trekken. Want die heb je misschien ook wel nodig komend weekend. Omdat het natuurlijk zo bloedje heet wordt. Haar nieuwe van Katie Baser dus, Where's My Bikini, hoor je nu in Kortom Korrelvaar hier op Herde van Krimpen de Waard.

Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's hoorde je. En daarvoor hoorde je Verlies Niet van Savia Spray 2015. Ja, ik heb weer even mijn Savia Spray periode, heb ik het idee. Het is een rapduo uit België. Voormalig. Ik weet niet of het een te grote vergelijking is met Nederland. En dat je dan moet zeggen, je zou het kunnen vergelijken met de opposites. Maar het heeft toch een aantal jaar geleden, 2015, zo'n beetje die periode wel goed aan de weg getimmerd. En dat kwam ook mede door het album Trots, wat uitkwam in mei van dat jaar. Waar ook samenwerkingen op staan met bijvoorbeeld Ronnie Flex en Hef. Dus dat zijn ook zeker niet de minste. En dat is een beetje wat het is. Ik hoor ondertussen een helikopter of iets wat lijkt op een grasmaaier. Maar dat lijkt me een beetje onwaarschijnlijk op dit tijdstip. Nou ja, goed. Dus dat is een beetje wat ik je nog even wilde meegeven. Het album heet Trots van Safi en Spray. Dan nog wat muzikale wetenswaardigheden. ABBA is niet gediend van verminking van hun muziek. Blijkt woensdag uit een rechtszaak die is aangespannen door carnavalsband De Kapotte Kachels. De Brabantse band wil Dikke Pens, een bewerking van het ABBA-nummer, terug op de streamingsdiensten. Maar dat probeert Universal Music namens ABBA te voorkomen. Het is een heel uitgebreid verhaal. Ik zag het ook al eerder bij Omroep Brabant. Het gaat om het nummer. Even kijken hoor, of ik dat zo gauw kan vinden. Take a Chance on Me, inderdaad. En nou ja, de vergelijking is denk ik ver te zoeken. Alhoewel er natuurlijk wat lichtelijke overeenkomsten zullen zijn. Een echte uitspraak is er nog niet. Die komt op 29 juli. Dus dat is een beetje wat het is. Dan nog even het wereldberoemde jazz-icoon Abdullah Ibrahim is afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie van de Zuid-Afrikaanse artiest bekendgemaakt. Ibrahim overleed in Duitsland na een kort ziektebed. De kenners die zullen zeker weten wie het is. En dan eindigen we nog even met iets leuks. Want René Vroeger heeft ten ere van zijn 65ste verjaardag. Een concert in Rotterdam Ahoy. En de zanger staat op 18 december van dit jaar in de concertzaal met Show of the Year 2026. Dat is top. Hij vierde in november nog zijn 65ste verjaardag. En dit najaar brengt hij ook nog een album uit met duetten met verschillende Nederlandse artiesten. De eerste single Hoe de Liefde Gaat met Waylon, die verscheen vorige maand al. Dus die is al een tijdje uit. En daar is alles dan mee gezegd. Goed. Het is donderdagavond, maar Wakefield heeft ooit een plaatje gemaakt over de avond die komen gaat over twee dagen. Saturday Night, jazeker. Uit 1995, zeg ik goed uit mijn hoofd. Ah, het is een topplaat. Even kijken hoor, of ik dat nog snel kan vinden voordat de dame begint te zingen. Nee.

Ben Forte en Alleen en daarvoor Wickfield en Saturday Night. Ben Forte was ooit kornplaat van de maand, uit mijn hoofd gezegd. Hè? Dat was inderdaad zo. Even kijken, ik zie hem hier al staan. Ben Forte, ja, in oktober 2023 alweer. Het is alweer een tijdje geleden. Dat is toch goed. Ben Forte alleen, ja, echt goed. Ben Forte blijft een goede artiest wel, hoor. Dat is toch al een van de favorietjes, als je het mij vraagt. Hey, nog een huishoudelijke mededeling. Daar moest ik vanmiddag in de auto even over nadenken. Komende zomer, dan is het natuurlijk weer, wat is het dan? Warm, waarschijnlijk. Laten we het hopen. Maar ook tijd voor vakantie. En misschien heb ik in het kader daarvan wel iets leuks. Maar dat is dan voor in de maand juli, waar we gewoon nog even leuke dingen gaan doen. Maar daar kom ik op een later moment nog even op terug. Lijkt me een goed idee. Gaan we nu beginnen met Dennis Dance Kwartier. Tot de klok van 10. Even de voetjes van de vloer en volledig uit je dak. Each escape involved some art.

All right, let's get it.

0: Zo. Dat was Dennis Denskwartier. Je hoorde gewoon logische volgorde. Alfons en Houdini. G-Spot in City Streets. Major Lazer samen met Sean Paul en Come On To Me. En tot slot Koen en This Reaction en Yeehaw! Tot zover deze Kortom Korrelvaar van donderdag 18 juni 2026. Voor ons zit het er weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer. Nieuwe Kortom Korrelvaar, weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier, Robert van Krimpen de Waard. Zometeen, geen Ronald op de radio, die is er later weer, maar ik wens je wel een hele fijne avond. Slaap lekker, werk ze morgen en wat mij betreft de groeten. En heel graag tot volgende week.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
4: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
3: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
5: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
3: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Hey Jan, wakker worden?
8: Hé, wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp aan?
1: Regio Info.
2: Een bericht van het Streekmuseum in Krimpen-aan-Dijssel. Dag luisteraars, in het Streekmuseum in Krimpen-aan-Dijssel wordt op zaterdag 27 juni een natuurworkshop gehouden voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Onder begeleiding van de natuurjuf Marianne Pols de Pee gaan de kinderen op ontdekking in de tuin van het museum. De workshop is 'smiddags van 2:30 tot 4:00 verzamelen ze in de tuinzaal van het Streekmuseum. Deelname is gratis, maar wel vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar info@streekmuseumkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Een muzikaal bericht van muziekvereniging Tavenu uit Schoonhoven. Dag luisteraars, muziekvereniging Tavenu verzorgt op zaterdag 27 juni... het jaarlijkse pleinconcert op het Kazerneplein in Schoonhoven. Het belooft weer een avond te worden vol muziek, ontmoeting en gezelligheid. Ditmaal krijgen de muzikanten ondersteuning... en wel van de muzikanten van muziekverein Stadtkapelle Wilderstadt uit Duitsland. Het concert op zaterdag 27 juni begint om 8 uur. Plaatsverhandeling is het Kazerneplein in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes, die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 PM het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 PM zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: regio-info.
1: Een hooibouwdag in Lekkerkerk. Op zaterdag 27 juni organiseren vriendenclub De Poldertuffers en Museum De Vrijheid weer de 12e hooibouwdag. En dat allemaal bij Museum De Vrijheid in Lekkerkerk aan de Opperduit nummer 14. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Er staan ook diverse kraampjes met hobby- en streekproducten. Ook is er een kleedjesmarkt voor de kinderen. De intree is gratis. Wilt u toch nog even meer informatie? Bel dan even met Jan Ooms op het telefoonnummer 06 53 91 86 01.

info. Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt het transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Info. De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een